Elke middag vanaf 5 uur zit je goed. Op tv, onze website en in de app krijg je al het nieuws en de mooiste reportages uit onze provincie lekker voorgeschoteld. En je hoeft niks te missen, want we herhalen de uitzending elk half uur. Zo blijf je altijd bij.

0: je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.
1: We are life in our eyes and the

Wil jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen? Of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren. Op radio, tv en internet. Mail naar openpodium@omroepflevoland.nl.

interview? Je kunt alles terugkijken. Je mist niets dankzij gemist op omroepflevoland.nl, via gemist op onze app en een selectie van onze filmpjes op YouTube.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland op Access for All kanaal 505. Nu het nieuws van 3 uur.
2: Etienne Verschuren met het NOS Journaal. De Spaanse en Nederlandse politie hebben bij een gezamenlijke actie in de provincie Malaga 5 drugscriminelen aangehouden, onder wie 2 Nederlanders. Ze zouden onderdeel zijn van een netwerk dat via Rotterdam grote hoeveelheden cocaïne Europa binnensmokkelde en minstens 4 miljoen euro heeft witgewassen met onroerend goed. Ook de leider van de groep werd aangehouden. Hij wordt de financieel architect van de Costa del Sol genoemd. In de Verenigde Staten worden vandaag mogelijk voor het eerst in bijna 16 jaar op één dag 3 mensen geëxecuteerd. In de staten Tennessee, Alabama en Oklahoma staat een voltrekking van de doodstraf met een dodelijke injectie gepland. De laatste keer dat de doodstraf 3 maal op één dag werd uitgevoerd was op 7 januari 2010. Toen ging het om Louisiana, Ohio en Texas. Dit jaar zijn tot dusver 19 veroordeelden geëxecuteerd in 4 staten. Vorig jaar waren er in totaal 47 executies en dat was het hoogste aantal sinds 2009. Gepensioneerden van de grote pensioenfondsen, die zijn overgestapt naar het nieuwe stelsel, krijgen volgend jaar mogelijk een iets hogere pensioenuitkering. Vooral dankzij stijgende aandelen in AI behaalden de fondsen Zorg en Welzijn, Metaal en Techniek en BPF Bouw rendementen tussen de 4% en 6%. In het nieuwe stelsel hebben deelnemers individuele pensioenpotjes die op verschillende manieren worden belegd. De daadwerkelijke gevolgen van de pensioenuitkeringen volgend jaar worden eind september duidelijk. Caroline Leavitt vertrekt als perschef van het Witte Huis. Dat meldt de Amerikaanse president Trump. Volgens Trump wil Leavitt meer tijd doorbrengen met haar familie. De 28-jarige Leavitt was de jongste woordvoerder van het Witte Huis ooit. Ze stond bekend om haar confronterende houding tegenover journalisten. Volgens Trump was Leavitt een van zijn belangrijkste adviseurs. Ze stopt eind deze maand. Wie de nieuwe perschef van het Witte Huis wordt, is niet bekend. Het weer. Vannacht koelt het af naar 10 graden in het noordoosten en 17 graden aan zee. Overdag opnieuw veel zon met 30 graden in het noorden en 35 of 36 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

Maatje, er is iets aan de hand. Schakel direct over naar Omroep Flevoland, de calamiteitenzender van de regio. Bij rampen of noodsituaties hoor je bij ons als eerste wat er speelt. Wat je moet doen en waar je veilig bent. Blijf op de hoogte met Omroep Flevoland. Stem meteen af of check alle luistermogelijkheden op omroepflevoland.nl.

Christop TV? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep Flevoland.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, ook via DAB+. Nu het nieuws van 4 uur.
2: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Het dodental van de aardbeving in Colombia is opgelopen tot 265, meldt president de La Espria. Bijna 3500 mensen raakten gewond en minimaal 500 mensen zijn nog vermist. Maandagochtend trof een aardbeving met een kracht van 7,4 het westen van het land. De president riep nog diezelfde avond de algemene noodtoestand uit om de hulpverlening snel op gang te kunnen brengen. Inmiddels is ook de economische noodtoestand uitgeroepen om de schade aan ziekenhuizen, scholen en woningen te kunnen herstellen. De Spaanse en Nederlandse politie hebben bij een gezamenlijke actie in de provincie Malaga 5 drugscriminelen aangehouden, onder wie 2 Nederlanders. Ze zouden onderdeel zijn van een netwerk dat via Rotterdam grote hoeveelheden cocaïne Europa binnensmokkelde en minstens 4 miljoen euro heeft witgewassen met onroerend goed. Ook de leider van de groep werd aangehouden. Hij wordt ook wel de financieel architect van de Costa del Sol genoemd. In de Verenigde Staten worden vandaag mogelijk voor het eerst in bijna 16 jaar op één dag 3 mensen geëxecuteerd. In de staten Tennessee, Alabama en Oklahoma staat een voltrekking van de doodstraf met een dodelijke injectie gepland. De laatste keer dat de doodstraf 3 maal op één dag werd uitgevoerd was op 7 januari 2010. Toen ging het om Louisiana, Ohio en Texas. Dit jaar zijn tot dusver 19 veroordeelden geëxecuteerd in 4 staten. Vorig jaar waren dat er in totaal 47, het hoogste aantal sinds 2009. Xavi Hernandez is de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De Spanjaard volgt Ronald Koeman op en wordt de eerste buitenlandse bondscoach sinds 1978. Als voetballer werd Xavi wereldkampioen en 2 keer Europees kampioen. Ook won hij met FC Barcelona 4 keer de Champions League en als trainer de landstitel. Xavi zegt dat hij zich verbonden voelt met het Nederlandse voetbal en noemt het een enorme eer om bondscoach te worden. Xavi heeft een contract getekend tot en met het WK van 2030. Het weer, het is zo'n 10 graden in het noordoosten en 17 graden aan zee. Overdag opnieuw veel zon met 30 graden in het noorden en 35 of 36 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur, de lekkerste muziek.

weer voor Flevoland en de actuele verkeerssituatie zijn te vinden op de app van Omroep Flevoland. De weersverwachting van de komende dagen, maar ook de files en de flitsers. Download voor weer en verkeer de gratis app van Omroep Flevoland.

0: je van gezelligheid, het Hollandse lied, theater of Flevolands podiumtalent? Dan is Herberg Flevoland het programma voor jou.
1: In Nederland komt de auto altijd voor je rijden, maar in Amerika pakken ze je van achteren.
2: Ja.
1: Ja. Daarom kom ik ook zo graag in Amerika.
0: Met experts die tips geven op het gebied van financiën, opvoeding, juridische zaken, gezond leven, auto's en nieuwe media. Ook Kiek de Kiekendief mag niet ontbreken. Herberg Flevoland, het programma tijdens de koffie en de lunch. Elke werkdag vanaf

elke dag moeiteloos op de hoogte van alles wat er speelt in Flevoland. Van het laatste nieuws tot bijzondere verhalen uit jouw provincie. Overzichtelijk en direct in je inbox. Mis niets en meld je vandaag nog aan voor onze nieuwsbrief. Ga naar omroepflevoland.nl en schrijf je in.

Best op TV? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep Flevoland.

0: 6 uur op Radio NTV. Flevoland is wakker.
1: Dit is Flevoland. Ook te volgen via Facebook. Nu het nieuws van 5 uur.
2: Het jij verschuren met het NOS-journaal. Het dodental van de aardbeving in Colombia is opgelopen tot 265, meldt president de La Esperia. Bijna 3500 mensen raakten gewond en minimaal 500 mensen zijn nog vermist. Maandagochtend trof een aardbeving met een kracht van 7,4 het westen van het land. De president riep nog dezelfde avond een algemene noodtoestand uit om de hulpverlening snel op gang te kunnen brengen. Inmiddels is ook de economische noodtoestand uitgeroepen om de schade aan ziekenhuizen, scholen en woningen te kunnen herstellen. De Spaanse en Nederlandse politie hebben bij een gezamenlijke actie in de provincie Malaga 5 drugscriminelen aangehouden, onder wie 2 Nederlanders. Ze zouden onderdeel zijn van een netwerk dat via Rotterdam grote hoeveelheden cocaïne Europa binnensmokkelde en minstens 4 miljoen euro heeft witgewassen met onroerend goed. Ook de leider van de groep werd aangehouden. Hij wordt ook wel de financieel architect van de Costa del Sol genoemd. Caroline Leavitt vertrekt als perschef van het Witte Huis. Dat meldt de Amerikaanse president Trump. Volgens Trump wil Leavitt meer tijd doorbrengen met haar familie. De 28-jarige Leavitt was de jongste woordvoerder van het Witte Huis ooit. Ze stond bekend om haar confronterende houding tegenover journalisten. Volgens Trump was Leavitt een van zijn belangrijkste adviseurs. Ze stopt eind deze maand. Wie de nieuwe perschef van het Witte Huis wordt, is niet bekend. En na de zonsverduistering van gisteravond is vannacht opnieuw een bijzonder natuurfenomeen te zien. De meteorenzwerm de Perseïde vliegt langs de aarde en dat is te zien aan het hoge aantal vallende sterren. Door de heldere hemel en de afwezigheid van maanlicht is de sterrenregen bovendien goed waar te nemen. De meteorenzwerm komt elk jaar langs, maar dat die samenvalt met een zonsverduistering is zeer zeldzaam. Het weer, het is zo'n 10 graden in het noordoosten en 17 graden aan zee. Overdag opnieuw veel zon met 30 graden in het noorden en 35 of 36 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

Een mooie zonsondergang, een mistige ochtend, een wit sneeuwdek, flitsend onweer of juist een strak blauwe lucht. Heb jij een bijzonder weermoment vastgelegd? Deel jouw mooiste weerfoto met ons. En wie weet zie je jouw eigen foto terug bij ons op radio, tv, internet of op de sociale media. Dit kan via onze website. Ga naar omroepflevoland.nl/weer of app hem naar 0320 28 50 50. Zo beleven we het weer samen door jouw ogen.

en de actuele verkeerssituatie zijn te vinden op de app van Omroep Flevoland. De weersverwachting van de komende dagen, maar ook de files en de flitsers. Download voor weer en verkeer de gratis app van Omroep Flevoland.

0: zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
1: Drukte gisteravond op de dijk en bij de meren door de zonsverduistering. En camping De Paradijsvogel in Dronten bestaat 5 jaar. Meer nieuws het komend uur in Flevoland is wakker.
2: Dit is Flevoland. Ook te volgen via TikTok.
3: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. De Spaanse en Nederlandse politie hebben bij een gezamenlijke actie in de provincie Malaga 5 drugscriminelen aangehouden, onder wie 2 Nederlanders. Ze zouden onderdeel zijn van een netwerk dat via Rotterdam grote hoeveelheden cocaïne Europa binnensmokkelde en minstens 4 miljoen euro heeft witgewassen met onroerend goed. Ook de leider van de groep werd aangehouden. Hij wordt ook wel de financieel architect van de Costa del Sol genoemd. Het dodental van de aardbeving in Colombia is opgelopen tot 265. Volgens president de la Estrella zijn nog 500 mensen vermist. Deze week trof een aardbeving met een kracht van 7,4 het westen van het land. Er is een noodtoestand uitgeroepen om snel hulp te kunnen verlenen en schade te herstellen. In de VS worden vandaag mogelijk voor het eerst in bijna 16 jaar op 1 dag 3 mensen geëxecuteerd. De staten Tennessee, Alabama en Oklahoma hebben een voltrekking van de doodstraf met dodelijke injectie gepland. De laatste keer dat de doodstraf 3 maal op 1 dag werd uitgevoerd was op 7 januari 2010 in Louisiana, Ohio en Texas. Na de zonsverduistering van gisteravond was vannacht opnieuw een bijzonder natuurfenomeen te zien. Door de heldere hemel en de afwezigheid van maanlicht was de meteorenzwerm de Perseïde goed waar te nemen. De sterrenregen komt elk jaar langs, maar dat die samenvalt met een zonsverduistering is zeer zeldzaam. En Xavi Hernandez is de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De Spanjaard volgt Ronald Koeman op en wordt de eerste buitenlandse bondscoach sinds 1978. Als voetballer werd Xavi wereldkampioen en 2 keer Europees kampioen. Ook won hij met Barcelona 2 keer de Champions League en als trainer de landstitel. Xavi zegt dat hij zich verbonden voelt met het Nederlandse voetbal en noemt het een enorme eer om bondscoach te worden. Xavi heeft een contract getekend tot en met het WK van 2030. Het weer, het is zo'n 10 graden in het noordoosten en 17 graden aan zee. Overdag opnieuw veel zon met 30 graden in het noorden en 35 tot 36 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedemorgen, Flevoland is wakker.
4: Ja, de vraag is natuurlijk, waar was jij tijdens de zonsverduistering? Roy, waar was jij?
1: Ik lag op de dijk bij de Elburgerbrug, zeg maar. Dus als je net bijna de provincie uitrijdt,
4: ja.
1: Dan heb je The Rift. Dat is dat Land Art Flevoland kunstwerk.
4: Dat is de hoge klompsteen.
1: Ja, en daar keek ik gewoon lekker liggend op die dijk over het mooie Flevoland. En daar zag ik de zonsverduistering.
4: Ah, je had goed zicht.
1: Ik had goed zicht.
4: En je had ook spullen. Om doorheen te kijken.
1: Ja, precies. Ja.
4: Ik had dat niet, dus ik heb gewoon naar Omroep Flevoland gekeken.
1: Ja, en dat kon prima, want
4: dat is een reuze handig.
1: Prima service geleverd, als ik even zo mag zeggen.
4: Ja, ik hoorde later van mevrouw dat de camera stond op haar favoriete zwemplek.
1: Oh.
4: En dan was het zo druk dat ze maar weer naar huis is gekomen. En die zat ook YouTube te kijken.
1: Oh, maar ze had zeker ook geen hulpmiddel, zeker zo.
4: Nee, die had een vriendin van haar en die konden elkaar niet vinden door de drukte.
1: Oh, was het zo druk?
4: Ja, en er was ook verslaggever Mark Bakker en die zag ook dat het gezellig was. En dat heel Flevoland gisteravond aan de kust stond om de zonsverduistering goed te kunnen zien. Nou, straks in dit programma verslag natuurlijk daarover.
1: En nog meer, in de laatste week van de grote vakantie gaan we nog 1 keer naar de camping. Een speciale dit keer waar transkinderen zich thuis voelen.

0: Bos, ja.
1: Ja, ja, ja.
0: Hij is de grote baas, hè. En dan hebben we het dan over Bruce Springsteen. Je hoorde hem met Hungry Heart.
1: Flevoland trok er gisteravond massaal op uit voor de zonsverduistering. Vooral op plekken langs het IJssel en Markermeer was het druk.
0: Gedoe met parkeren dus, maar ja, wel gezelligheid. Bijvoorbeeld op het strand bij Lelystad. Mensen deden hun best om de zonsverduistering goed te kunnen zien. En ook vast te leggen, zag verslaggever Mark Bakker.
2: Wat ben je aan het doen?
3: Ja, ik ben door de zonneverduisteringbril, de eclipsbrillen, ben ik mijn camera aan het houden. En dan kan ik zo een foto van de zon maken met de maan er een beetje voor.
2: Ja, heel simpel, gewoon één van die lenzen van die bril hou je voor de lens van je telefoon.
3: Ja. Ja.
2: En wat is het resultaat?
3: Nou, op zich wel prima. Ik kan het wel even erbij pakken. Net had ik een mooie foto. Op zich wel. Je kan zien dat het toch een stukje voor de zon is. Ja.
4: Ik heb een Nikon, een hele oude, een 51D. Type. Het is heel oud, dus ja.
2: Wat gaat u nou met deze foto's doen?
4: Kijken of het goed gelukt is, of die scherp zijn of niet. En anders bewerken, ja.
2: En bewaren.
4: En bewaren, uiteraard.
2: Ik heb nog geluk dat ik een brilletje heb kunnen krijgen. Hoe zit het bij jullie? Want ze zijn bijna overal uitverkocht, hè?
5: Wat is gisteren? Nou, ik had hem gisteren last minute nog gevonden.
2: Ja, en waar dat in een winkel?
5: Nou, op Marktplaats.
2: Hoe zit het bij jou? Heb jij nog wel op tijd je brilletje kunnen krijgen?
6: Jazeker.
2: Ja?
6: Ja.
2: Of was je gewoon heel goed voorbereid?
6: Nou, wij waren niet super goed voorbereid, maar we, zeg maar, mijn vriend hier naast mij, die had hem al. Dus ik zei tegen mijn moeder, kom ook even kijken voor zo'n brilletje. Dus we waren op Facebook, hebben hem echt op het laatste paar minuten net nog gehaald.
2: Ik kijk op mijn horloge, nog een paar minuten, dan is de zonsverduistering op zijn hoogtepunt. Mevrouw, wat ziet u nu door het brilletje?
7: Ik zie nog een heel klein, ja, het is eigenlijk alleen nog maar een klein banaantje. Ja, ik kan er niet in kijken.
2: Ja, en hoe vindt u die nu?
7: Ja, ik vind het wel heel erg mooi. Ik ben benieuwd hoe donker het echt gaat worden straks.
2: Ja, je merkt het nu al wel, hè, dat het wel wat donkerder is.
7: Ja, ik ben benieuwd hoe donker het echt wordt en hoe snel het dan weer licht wordt. Ja. Maar het is wel bijzonder. Ja, ik wil wel dat het ineens helemaal donker is.
2: Ja. Ja, dan had je naar Spanje gemoeten.
7: Ja, nee, daar is het heel bewolkt, heb ik gehoord. Ja. Die hebben pech.
2: Ja, wat dat betreft, een mooie plek hier, hè?
7: Ik denk dat wij hier echt een goede spot hebben, ja.
2: Precies. Ja. Heel veel mensen hier op dit strand. En je hebt wel je tuinstoel meegenomen.
7: Ja, natuurlijk. Ja, je wil wel een beetje lekker zitten. Het duurde even om hier te komen. Want blijkbaar had heel Lelystad het idee om hierheen te gaan.
2: Ja, en om je auto te kunnen parkeren, dat was nog wat, hè?
7: Dat was een ramp. Maar we hadden het er wel voor over, hè?
8: Het is gelukt.
2: 8:10, het hoogtepunt. En het is al wel wat gaan schemeren hier. Maar wat zie je nou door je brilletje?
9: Ik zie de maan en ik zie daarboven een heel rond, ja, nog wel een klein lichtpuntje. Dat is het enige wat je nog wel een beetje ziet.
2: Ja. En hoe ervaar je dit?
9: Bijzonder.
2: Ja? Ja. En leg eens uit waarom?
9: Ja, je ziet het niet dagelijks natuurlijk. Dus je ziet het natuurlijk niet elke dag. Dus het is wel echt bijzonder als je het dan even een keertje meemaakt natuurlijk. Want de eerstvolgende keer las ik al dat het ergens in 2081 was. Nou, dan ben ik alweer een stuk ouder als ik dat mag meemaken.
2: Ja, hoe oud ben je dan?
9: Dan zou ik 80 moeten wezen.
1: Nou, ik zou zeggen, brilletje goed bewaren. Je hoort een verslag van Mark Bakker. Hij was langs de kust van Lelystad.
0: Ja, het is morgen feest, hè? Of vanavond al?
1: Ja, die meerpaaldagen, joh, dat gaat maar door.
0: Dagenlang.
1: Maar de sfeer is op zijn best. Zometeen met DJ Scott.

0: So Young van The Corrs. Ja, en The Corrs die over 2 dagen treden zij op Mallorca.
1: Nou, ik schrijf even met je mee.
0: Er zijn slechtere plekken om op te treden. En dat doen ze speciaal voor, als een muzikaal eerbetoon aan een van de meest succesvolle albums. Dat is Talk on Corners. Staat dit nummer trouwens ook op.
1: Ja.
0: Ja, en het is natuurlijk hartstikke leuk dat je gewoon op Mallorca mag optreden, toch?
1: Dat is zo, maar ik heb bezigheden in Flevoland. Dus deze sla ik even over.
0: Oké. Ben je wel fan van The Corrs?
1: Ja, ik vind mooie muziek. En ja, 3 hele mooie zussen natuurlijk.
0: Dat is zeker waar.
1: Ja. Dronten maakt zich op voor 3 dagen feest in het centrum. Want het is weer tijd voor de jaarlijkse meerpaaldagen. Vanavond staan onder meer Danny Vroeger en de band Mooi Wark op het podium.
0: Ook Drontenaar Scott Braveboer die gaat optreden. Als DJ Scott zette hij vorig jaar de hele tent al op zijn kop. En ook dit jaar gaat hij ervoor zorgen dat het dak eraf gaat. En Scott is zich al aan het warm draaien voor zaterdagavond.
2: Dronten, hebben jullie zin in een feestje? Ja, dit is de vibe. Dit moeten we hebben. 3 dagen feest in Dronten en jij bent erbij.
3: Het begon eigenlijk als een grapje. Dat ik ineens even, we moeten het programma een beetje opvullen. Want we moeten een beetje schuiven met de artiesten en zo. Toen bleef er een kwartiertje over. En toen heb ik gezegd, met mijn beide handen gezegd, van ja, weet je, dan ik kan wel een kwartiertje doen alsof ik DJ ben. Met een nadruk op doen alsof ik DJ ben. En toen is er eigenlijk een soort van kerstfeestje midden in de zomer ontstaan. En dat was enorm leuk.
2: DJ Scott in the house! Oké, let's go!
3: Het publiek van de Meerpaaldagen is sowieso al een feestje. Dus ja, ze hebben mij eigenlijk niet eens nodig. Ik sta er ook niet voor mezelf. Ik sta er voor die mensen. En als zij het nou hun zin hebben, ja, dan is het wat mij betreft is het een geslaagd feestje. Dus ik denk, als ze lekker vals mee kunnen zingen, dat zit wel snor, zeggen ze dan toch? Dat zit dan wel snor.
2: Op de mond gepakt. Dronten, waar zijn die handjes?
3: Ik ben geen DJ, absoluut niet. Ik doe dus echt alsof. Maar ik kan wel een beetje door de microfoon praten. En ik weet wat een publiek wil horen. Nou, en als je daar naartoe kan praten en je weet een beetje hoe die knopjes werken, dan is het eigenlijk heel makkelijk om een feestje te maken. Maar ik pretendeer absoluut geen Martin Garrix te zijn. Ik pretendeer niet om Tiësto te zijn. Dat kan ik allemaal niet. Beatmatchen voor de kenners die thuis zitten te luisteren en die denken, oh, een item over een DJ. Geen idee wat beatmatch is. Ik weet het wel, maar doe ik niet. Ik lul er gewoon doorheen om het een beetje aan elkaar te krijgen. Het belangrijkste wat ik eigenlijk aan het voorbereiden ben is uitzoeken welke tracks ik ongeveer ga draaien. Dus wat ik denk in dat half uurtje ongeveer te gaan draaien. Maar dat staat niet helemaal vast, want ja, het publiek bepaalt uiteindelijk natuurlijk. Want als ze niet reageren op een plaatje, dan gaat het volgende plaatje erin. En verder bereid ik me er niet echt op voor, want het is een beetje alsof je in een warm bad komt zodra je die tent van de Meerpaaldagen komt. Voel me daar heel erg op mijn gemak, voel me daar heel erg thuis. Dus ja, ik hoef me er verder niet op voor. Oh ja, wel. Ik moet een ander jasje krijg ik aan. Want ik heb nou gewoon maar een zwart hemdje aan. Ik krijg weer een of ander feestelijk jasje van de organisatie van de Meerpaaldagen. Dus daar moet ik nog wel even op voorbereiden. Of die nog dicht kan.
2: Jij bent erbij, jij bent erbij, jij bent erbij. En jullie zijn er allemaal bij. Gezellig! Hey, hey, hey, hey.
1: Hi Scott, ik zie je zaterdag. Straks wat je de berichten van buiten Flevoland. Dan gaat het over de grote pensioenfondsen. Die zijn aan het invaren. Kent u die uitdrukking? Nou, straks weer daarover bij de berichten van buiten Flevoland. Maar eerst Cressip. Oh, Jacqueline, zing het voor mij. Sweet goodbyes.

0: klanken van Cressip. Met Sweet Goodbyes.
1: Zo dichtbij was ze. Zo dichtbij was Jacqueline toen ik in de Ziggo stond.
0: Is dat zo?
1: Ja.
0: Mooi hoor.
1: Ik kom nog eens ergens. We gaan beginnen aan de berichten van buiten Flevoland. De grote pensioenfondsen die zijn overgestapt op het nieuwe stelsel hebben het goed gedaan op de beurs en daardoor kunnen de pensioenen volgend jaar misschien wel iets omhoog met 0,5%. Joepie. In het nieuwe stelsel volgen de pensioenen de koers van de markten. Gaat het goed op de beurs, dan gaan de pensioenen omhoog. En ook andersom. In het eerste kwartaal ging het door de Iran-oorlog niet goed op de beurs. Uit nieuwe cijfers van het tweede kwartaal komt een ander beeld, zegt pensioenfonds Zorg en Welzijn.
2: Er is een veel positiever sentiment ontstaan. Wordt met meer rust naar geopolitiek gekeken. We zien dat er ook hele sterke bedrijfsresultaten zijn gepubliceerd. Wat ook natuurlijk koersen opdrijft. En we zien ook duidelijke investeringen natuurlijk in AI, wat ook absoluut, zeker op de aandelenmarkten, toch een behoorlijke opwaartse effect heeft.
1: Ja, de fondsen Zorg en Welzijn, Metaal en Techniek en BBF Bouw hebben nu de cijfers gepresenteerd. En alle drie hebben een winst van tussen de 4 en bijna 6%.
0: Kijk aan. Nou, we hadden het er net al over, maar het was voor veel mensen het moment van de avond, de zonsverduistering. Ze keken hoe bijna 90% van die zon bedekt werd door de maan. Maar voor sommigen was het niet de eerste keer.
3: De kleuterschool, dat was in 54, hebben we gekeken. En ook in 99 hebben we het ook gezien. Dus de derde keer dus vandaag.
4: Ja. Ik vond het gewoon bijzonder, want de vorige keer was in 1999. En toen was mijn moeder nog klein en had ze verteld dat ze op een schoolplein met alle kinderen daar met een bril stond te kijken. Vond ik wel heel cool. En nu zie ik het met mijn eigen ogen en ik vind het wel eigenlijk mooier dan ik had gedacht.
0: En vannacht was bovendien opnieuw een natuurfenomeen te zien, vallende sterren. Ja, het zijn eigenlijk geen vallende sterren, maar stukjes ruimtepuin die gaan gloeien als ze de dampkring binnendringen.
1: Kijk hier nog even in het parool. Het regenbooghuis in Amsterdam komt er niet. 8 jaar na de eerste plannen laat de gemeente het idee van 1 centrale ontmoetingsplek voor LHBTQ Amsterdammers los, schrijft het parool. Een beleidswijziging noemt de gemeente het niet, maar de VVD heeft hier zo haar twijfels bij. Volgens mij betekent dit gewoon het einde van het regenbooghuis, zo zegt een VVD'er in de hoofdstad.
0: En BNR die zegt illegale internetcasino's adverteren op de platformen van Meta met reclames die expliciet op mensen met gokproblemen zijn gericht. Blijkt uit onderzoek dus van de BNR Nieuwsradio. En Meta verdient hier in Nederland mogelijk miljoenen euro's aan. Het gaat om minstens honderden advertenties die voornamelijk eind 2025 en de eerste helft van 2026 zichtbaar waren op Meta's platformen.
1: Dan moet je kijken dus op Facebook en
0: Instagram.
1: Daar kun je dus gokreclames zien. Als je daar tijd voor doet om daar te scrollen.
0: Precies.
1: Ja.
0: Tot zover een overzicht van de berichten buiten de provincie.

0: Blijf op de hoogte van alles wat er speelt bij jou in de buurt. Groot nieuws, kleine verhalen, je vindt het allemaal via onze app, website en socials. Of je nu scrolt op Instagram, lacht op Facebook of snel checkt op X, Omroep Flevoland is altijd dichtbij. Volg ons via Omroep Flevoland en mis niets van jouw regio.
1: Dit is Flevoland met het regionieuws.
2: Langs de kust van Almere, om Lelystad, de dijken in Noordoostpolder en op de boulevard van Urk was het gisteravond enorm druk. Duizenden Flevolanders keken onder perfecte omstandigheden naar de gedeeltelijke zonsverduistering. Toen het spektakel voorbij was, probeerden veel automobilisten tegelijkertijd weg te rijden. En dat zorgde op een aantal plekken voor chaotische situaties. Ook voorafgaand aan de eclipse was het druk, onder meer bij de houtripsluizen in Lelystad.
3: Het duurde even om hier te komen, want blijkbaar had heel Lelystad het idee om hierheen te gaan.
4: Ja, en om je auto te kunnen parkeren, dat was nog wat, hè?
3: Dat was een ramp. Dat was een ramp. Maar we hadden het er wel voor over, hè?
5: Het is gelukt.
3: Het is gelukt.
2: De 29-jarige Lucien B., die verdacht wordt van het belagen van zijn ex, moet eerst psychiatrisch en psychologisch onderzocht worden voordat de rechtbank een vonnis kan vellen over meerdere misdrijven. De verdachte had zoveel liefdesverdriet na een verbroken relatie dat de ruiten van het huis van de ex-vriend eraan moesten geloven. En ook kreeg de ex ammoniak over hem heen gegooid. Het Openbaar Ministerie eist een celstraf van 8 maanden... maar de rechtbank wil eerst meer onderzoek naar de mentale staat van de verdachte. Camping De Paradijsvogel in Dronten bestaat 5 jaar. Deze pop-up camping is speciaal voor LHBTIQ+ jongeren en hun ouders. Dit keer zijn er weer meer kampeerders dan vorig jaar, in totaal 65. En het voelt voor deze groep als een veilige plek, zonder weerstand, waar ze vakantie kunnen vieren en pret maken met gelijkgestemden. Je hoort een van de jongeren.
6: Het is heel open, je kan gewoon naar mensen toe lopen. Je kan gewoon heel erg jezelf zijn. Ik heb echt geen één insecurity gehad op deze camping en dat is echt geweldig.
7: Ja, straks meer hierover.
2: De meerpaaldagen beginnen vanavond in Dronten. Het jaarlijkse feest aan het eind van de vakantie heeft een bomvol programma met overdag allerlei activiteiten in het centrum en 's avonds artiesten zoals Danny Vroger, Mooi Wark en Samantha Steenwijk. En ook DJ Scott mag weer aantreden. Vorig jaar was de Drontenaar een groot succes en daarom mag hij zaterdagavond dus weer. Tot zover een overzicht van het nieuws. Meer nieuws vind je op omroepflevoland.nl of in onze app.
8: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De Spaanse en Nederlandse politie hebben bij een gezamenlijke actie in Zuid-Spanje 5 verdachten aangehouden, onder wie 2 Nederlanders. Hun criminele netwerk zou via Rotterdam grote hoeveelheden cocaïne hebben gesmokkeld en miljoenen hebben witgewassen. Na de zonsverduistering van gisteravond was vannacht een meteorenzwerm goed te zien. De sterrenregen komt elk jaar langs, maar dat die samenvalt met een zonsverduistering is zeer zeldzaam. En Xavi Hernandez is de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De Spanjaard volgt Ronald Koeman op en wordt de eerste buitenlandse bondscoach sinds 1978. Xavi was eerder speler en trainer van FC Barcelona.
9: Goedemorgen, het weer in Flevoland. Vandaag wordt het een ronduit hete dag. Rond het middaguur ligt de temperatuur waarschijnlijk al boven de 30 graden. En uiteindelijk gaan we naar waardes van 32 of 33 graden... met daarbij veel zonneschijn en een zwakke tot matige zuidoostenwind. Vrijdag wordt het nog wat warmer en dan komen we zelfs uit op een graad of 35... met dan opnieuw veel ruimte voor de zon. Maar vanaf het weekend gaat de temperatuur langzaamaan wat verder omlaag... met op zondag uiteindelijk waardes van een graad of 23... en zo nu en dan kans op een enkele bui.
7: Daar is de eerste flitser alweer. Volgens Flitsmeister die staat op de A6 Lelystad richting Muiderberg bij 62,3.
1: Goedemorgen. Flevoland is wakker.

0: De Pasadena's met Tribute.
1: Het voelt als een verademing op vakantie met gelijkgestemden op een veilige plek zonder weerstand. Op camping De Paradijsvogel in Dronten staan tientallen LHBTIQ+ jongeren die genieten van hun tijd samen.
0: De pop-up camping bestaat precies 5 jaar. En dus ging verslaggever Ilja de Zeeuw langs bij initiatiefneemster Brenda Schraper.
2: Gefeliciteerd.
3: Ja, dankjewel.
2: 5-jarig bestaan, wat bijzonder.
3: Ja, dat is heel bijzonder. Wie had dat 5 jaar geleden gedacht? Dat we zo'n mooie camping nog steeds zouden hebben die groeiend is. Echt heel tof.
2: Nog 5 jaar verder?
3: Jazeker, we gaan nu op naar de 10 jaar. Het is zo'n leuke groep.
4: Er zijn geen speciale feestelijkheden om het jubileum te vieren. Maar wel 2 nieuwe regels. Geen alcohol en ouders zijn verplicht om mee te komen met hun kind.
3: Omdat jongeren, hoe graag ze ook willen, toch zeker als ze in transitie zijn, nog een beetje wiebelig zijn. En dan is het gewoon fijn als er een stevige basis naast je staat. Dan kan je als kind ook veel meer genieten.
4: Voor de ouders is het zeker geen straf om mee te komen. Sterker nog, ze vinden het geweldig.
5: Vakantie is toch altijd een dingetje als je een LGBTQ-kind hebt. Die voelen zich snel aangekeken, bekeken, bekritiseerd. Dus vorig jaar met de vakantie ben ik de hele vakantie bezig geweest met, ik moet mijn kind vermaken, zorgen dat hij uit die caravan komt. En toen zag ik dit en toen dacht ik, dit gaat echt top zijn. En toen kwamen wij hier eergisteren aan en toen schoot ik ook gelijk vol. Want het voelde gelijk als thuiskomen. Dat ik echt dacht, dit is tof. Ik word nu weer. Ja, zo mooi.
4: Op de camping komen vooral transkinderen af. Brenda vertelt dat zij een veilige plek als de Paradijsvogel het meeste nodig hebben.
3: Die hebben het heel zwaar. Ik krijg heel veel weerstand. Altijd aangestaard.
6: Dit is mijn eerste keer hier.
4: En, hoe vind je het?
6: Echt superleuk. Iedereen is zo aardig en het is echt supergezellig.
4: En hoe is het dan om een hele week samen met allemaal gelijkgestemden te zijn?
6: Ja, echt super fijn. Ik kan hier echt gewoon mezelf zijn. En gewoon veilig mezelf zijn. Ik vind het zo belangrijk en zo mooi ook dat we er allemaal voor elkaar zijn.
4: En dat is bijzonder?
6: Ja, dat vind ik wel.
4: Kun je daar wat over vertellen? Hoe is het dan normaal?
6: Nou, tuurlijk. Pesten komt heel vaak voor bij alle jongeren, maar ook vooral bij mensen die wat anders zijn. En ik ervaar soms wel haat of intimidatie.
4: En hoe is het dan om hier te zijn? Om hier aan te komen? Hoe vond je dat? Hoe voelde dat?
6: Ik denk dat ik me vooral heel erg vrij voelde. Gewoon dat ik kan zijn wie ik ben en doen wat ik wil zonder oordeel.
4: Moest je dan nog een beetje omschakelen?
6: Ja, een beetje wel. Even de eerste dag inkomen, maar daarna was het echt gewoon, ging het goed.
7: Het is heel open. Je kan gewoon naar mensen toe lopen. En je kan gewoon heel erg jezelf zijn. Ik heb echt geen één insecurity gehad op deze camping. En dat is echt geweldig.
4: Ja. Zou je het ook aan andere mensen aanbevelen?
7: Tuurlijk. Eigenlijk echt iedereen. Gewoon. Je moet het gewoon een keer gedaan hebben, vind ik.
4: Volgend jaar weer?
6: Jazeker, ik hoop het wel.
5: En volgend jaar komen we gewoon weer.
1: Jonge ouders met hun kinderen op camping De Paradijsvogel in Dronten. 5 jaar geleden dus begonnen door Brenda Schraper.
0: Zometeen wat je gisteravond hebt gemist op radio en tv. Dat na Alex Warren en Sting. Dit is Fever Dream van Alex Warren.

0: Sting hoorde je met If You Love Somebody in Flevoland is Wakker. Dan wat je gisteravond hebt gemist op radio of televisie.
1: In Nieuwsuur ging het over de Noord-Koreaanse steun aan Rusland. De Oekraïnse president Zelensky zegt dat bij Russische aanvallen op de Oekraïnse stad Zaporizhia Noord-Koreaanse ballistische raketten zijn ingezet. Zelensky waarschuwde eerder deze week dat Rusland van plan is 30.000 tot 50.000 Noord-Koreaanse militairen in te zetten. Patrick Bolder, defensiespecialist bij Den Haag Centrum voor Strategische Studies, is helder over het belang van Noord-Korea.
2: De vorige operatie met Noord-Koreanen hebben er minstens 6.000 Noord-Koreanen het leven gelaten. Ook van deze 30.000 tot 50.000 zullen er heel veel sneuvelen. Maar dat boeit de Noord-Koreaanse leider blijkbaar niet. De lessen die de overlevers meenemen, die zijn veel belangrijker. Daar kan je je training aanpassen, je documenten, je doctrines, je handboeken. En dat zijn de grote lessen voor Noord-Korea.
1: Remco Breuker, hij is Noord-Korea-deskundige aan de Universiteit van Leiden, vindt de militaire steun van Noord-Korea zorgelijk.
3: Ook Japan heeft hier denk ik echt wel gevaar van te duchten. Taiwan, de Filipijnen, maar het blijft niet beperkt tot Oost-Azië, ben ik bang, of Azië. Ook in Europa, Oekraïne natuurlijk.
4: Ja, in eerste instantie.
3: In eerste instantie, maar dan wel de Baltische Staten, Polen. Ja, wie weet waar dit stopt. Dus dit is een extreem zorgelijke ontwikkeling wat mij betreft.
0: Hoe kunnen we steden koeler maken? Daar ging het over in Met het oog op morgen. Klimaatfilosoof Sophie van Balen doet onderzoek naar het verband tussen de gemeten hitte in nieuwbouwwijken en hoe mensen die ervaren. En zij maakt zich zorgen over de toenemende hitte, maar ze denkt dat de wetenschap voldoende antwoorden heeft.
5: Ik denk dat er heel veel antwoorden voorradig zijn. Ja. Ik denk ook niet dat er per se een gebrek is aan goede antwoorden. Ik denk eerder dat er misschien een gebrek is aan goede verhalen, waarmee die antwoorden tastbaar worden. Waarmee we ze voor ons kunnen gaan zien.
0: Er zijn dus cijfers en feiten. Maar volgens Van Balen gaat het om de vraag, hoe richt je een samenleving in?
5: Dus dan zie je een grafiek, die gaat omhoog. Dan denken we, oké, de CO2-uitstoot stijgt, of de stikstofuitstoot stijgt. Wat gaan we dan doen? Dan gaan we die naar beneden brengen. Terwijl we volgens mij moeten vragen, nee, wat gaan we doen? Hoe kunnen we anders leven, onze samenleving anders inrichten op zo'n manier dat we niet die uitstoot als effect krijgen? Dus in plaats van sturen op het effect, moeten we een heel ander soort vraag stellen. Ja.
1: En langs de lijn en omstreken was Lucas Amer te gast. In zijn studio in Den Haag maakt hij trailermuziek voor grote films en series. Bijvoorbeeld voor The Odyssey. Heb je die al gezien?
0: Nee.
1: Oh?
0: Nee, maar ik weet niet. Het trekt me ook nog niet zo of zo. Maar ik ben sowieso niet echt een filmganger. Jij hebt hem?
1: Ik heb hem al gezien. Nee. Ik wou hem aanraden. Ik wou hem beleefd aanbevelen.
0: Oké. Okay.
1: Ja, nou, toch wel.
0: Het duurt wel lang, toch? Of niet?
1: Jawel.
0: Ja, oké. Okay.
1: Goed uitplassen vooraf. Okay. Niet te veel drinken voor die tijd, dan moet het goed komen.
0: Oké, nou, op jouw aanraden ga ik er naartoe. Goed?
1: Maar goed, we waren ook alweer. Oh ja, Lucas Hamer dus in Studio Den Haag aan trailermuziek voor Odyssey, de film van regisseur Christopher Nolan, die al veel bezoekers trok.
0: Spannend.
1: Ja, ja, dit is terwijl die zit snoepen van de lotusbloemen, weet ik nog. Hamer maakt dus muziek voor de trailer, maar niet voor de film zelf. En hij legt uit wat het verschil is.
6: In principe is trailermuziek echt een losstaand proces van de film. Hè? Dus de trailers is postproductie, dus het komt nadat de film eigenlijk al af is. En de filmmuziek onder de film zelf, de filmscoring, dat wordt eigenlijk tijdens de film en de editing gemaakt. Dus mijn werk komt eigenlijk al helemaal als laatste.
1: Ja, maar het raar is natuurlijk, ik begrijp dat die trailer als laatste wordt gemaakt, maar als consument is het meestal het eerste wat je ziet en denk je, zou ik naar die film gaan, ja of nee?
0: Ja, maar ja, als je natuurlijk die trailer maakt, je moet hem natuurlijk verkopen. Dus je moet dan wel alle ins en outs weten
1: van
0: die film.
1: Ja, en dat zei hij ook gisteren.
6: Je wordt er ook naarmate wel beter in. Je gaat natuurlijk sowieso onderzoek doen naar wat voor film het is en wie het gemaakt heeft. En ik ben zelf heel erg fan ook van Christopher Nolan. Dus ik wist al wel een beetje welke kant het ongeveer op moest gaan. En ook van de filmscore-componist Ludwig Göransson. Dus ik wist wel een beetje welke richting ik moest gaan zitten. Ik moest geen carnavalmuziek of zo gaan maken.
1: Nee, dat even niet. Dat bewaren tot de 11e van de 11e. En dat was de rubriek Wat heb ik gisteravond toch gemist op radio en tv.

0: Dit is Flevoland.
1: Dronten, hebben jullie zin in een feestje? Ja, dit is de vibe. Dit moeten we hebben.
0: Ook dit is Flevoland.
2: En ik ervaar soms wel haat of intimidatie.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Ik zie nog een heel klein... Ja, het is eigenlijk alleen nog maar een klein banaantje.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
4: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Omroep Flevoland jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
5: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
6: Jusk opent een nieuw distributiecentrum in Lelystad en zoekt collega's. Geen ervaring nodig, wij leren je alles. Een fijn team, vaste werktijden en een moderne werkplek. Solliciteer op werkenbij.jusk.nl en start al volgende week maandag.
5: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
7: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Batavia Haven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
8: Drukte gisteravond op de dijken en bij de meren door de zonsverduistering. En camping De Paradijsvogel in Dronten bestaat 5 jaar. Meer nieuws het komend uur in Flevoland is wakker.
4: Dit is Flevoland op 89.8 FM.
9: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Grote pensioenfondsen die zijn overgestapt naar het nieuwe stelsel hebben het goed gedaan op de beurs. Daardoor krijgen gepensioneerden volgend jaar mogelijk een iets hogere pensioenuitkering. In het eerste kwartaal had de Iran-oorlog nog veel invloed op de cijfers. Maar in het tweede kwartaal ging het beter, zegt deze fondsbestuurder.
10: Er wordt met meer rust naar geopolitiek gekeken. En we zien ook duidelijke investeringen natuurlijk in AI. Wat ook absoluut, zeker op de aandelenmarkten, toch een behoorlijke opwaarts effect heeft.
9: De daadwerkelijke gevolgen voor de pensioenuitkeringen worden eind september duidelijk. Het dodental van de aardbeving in Colombia is opgelopen tot 265. Volgens president de La Espriella zijn nog 500 mensen vermist. Deze week trof een aardbeving met een kracht van 7,4 het westen van het land. Er is de noodtoestand uitgeroepen om snel hulp te verlenen en schade te herstellen. Na de zonsverduistering van gisteravond was er vannacht opnieuw een bijzonder natuurfenomeen te zien. Door de heldere hemel en de afwezigheid van maandicht was de meteorenzwerm de Perseïden goed waar te nemen. De sterrenregen komt elk jaar langs, maar dat die samenvalt met een zonsverduistering, dat is zeer zeldzaam. De Nederlandse estafettezwemsters hebben bij de EK Lange Baan in Parijs een gouden medaille gewonnen op de 4x100 meter vrije slag. Oranje kwam als derde door bij de laatste wissel. Daarna maakte Marit Steenbergen het af.
11: Waar het allemaal bij elkaar lag, zwemt ze nu bijna een hele lengte weg bij de concurrentie. En het gaat nog harder en harder voor dat laatste stukje. De slagfrequentie nog iets meer omhoog. Nederland Europees kampioen.
9: En het is het tweede goud voor Nederland op deze EK. Het weer, vandaag zonnig en warm, met 30 graden in het noorden van het land en 35 of 36 in het zuiden. Morgen wordt het nog iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
12: In de vakantietijd verwacht de ANWB vandaag nauwelijks files. Maar Flitsmeister heeft al wel de eerste melding binnen. Dank voor het doorgeven trouwens. Gaat om de A6 Lelystad richting Muidenberg bij hectometerpaal 62,4. Het was druk en gezellig en gedoe met parkeren. Het leek wel of heel Flevoland langs de kust stond gisteravond om die zonsverduistering goed te kunnen zien. Straks een verslag daarover.
13: Ja, en DJ Scott die draait zich warm voor de meelpaaldagen in Dronten.
14: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot een uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
15: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
16: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
17: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persafe. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persafe. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persafe.nl.
18: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
17: Persafe. Vanaf 10,95 per maand. Kijk op persafe.nl.
18: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
19: Hey ondernemer, hallo? Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
20: Goedemorgen. Flevoland is wakker.

0: En dan moet je als saxofonist elke keer hetzelfde stukje...
1: Na de tel.
0: Na de tel. Ja, daar word je moe van, denk ik.
1: Daar word je een beetje dol van.
0: Ja, Amy Winehouse hoorde je met Our Day Will Come.
1: Stond je ook op de dijk gisteren? Nou, veel Flevolanders wel, die gingen kijken naar de zonsverduistering. Vooral op plekken langs het Marker en het IJsselmeer was het druk, druk, druk.
0: Ja, gedoe met parkeren dus, maar wel gezelligheid. Bijvoorbeeld op het strand bij Lelystad. Mensen deden hun best om de zonsverduistering goed te kunnen zien en vast te leggen. Zag ook verslaggever Mark Bakker.
2: Wat ben je aan het doen?
3: Ja, ik ben door de zonverduisteringbril, de eclipsbrillen, ben ik mijn camera aan het houden. En dan kan ik zo een foto van de zon maken met de maan er een beetje voor.
2: Ja, heel simpel, gewoon één van die lenzen van die bril hou je voor de lens van je telefoon.
3: Ja. Ja.
2: En wat is het resultaat?
3: Nou, op zich wel prima. Ik kan het wel even erbij pakken. Net had ik een mooie foto. Op zich wel. Je kan je zien dat toch een stukje voor de zon is. Ja.
4: Ik heb een Nikon, een hele oude, een 51D. Het is heel oud, dus ja.
2: Wat gaat u nou met deze foto's doen?
4: Kijken of het goed gelukt is, of die scherp zijn of niet. En anders bewerken, ja.
2: En bewaren.
4: En bewaren, uiteraard.
2: Ik heb nog geluk dat ik een brilletje heb kunnen krijgen. Hoe zit het bij jullie? Want ze zijn bijna overal uitverkocht, hè?
5: Wat is gisteren... Nou, ik had hem gisteren last minute nog gevonden.
2: Ja, en waar dat in een winkel?
5: Nou, op Marktplaats.
2: Hoe zit het bij jou? Heb jij nog wel op tijd je brilletje kunnen krijgen?
6: Jazeker.
2: Ja?
6: Ja.
2: Of was je gewoon heel goed voorbereid?
6: Nou, wij waren niet super goed voorbereid. Maar mijn vriend hier naast mij, die had hem al. Dus ik zei tegen mijn moeder, kom ook even kijken voor zo'n brilletje. Dus we waren op Facebook, hebben hem echt op het laatste paar minuten net nog gehaald.
2: Ik kijk op mijn horloge, nog een paar minuten, dan is de zonsverduistering op zijn hoogtepunt. Mevrouw, wat ziet u nu door het brilletje?
7: Ik zie nog een heel klein, ja, het is eigenlijk alleen nog maar een klein banaantje. Ja, ik kan er niet in kijken.
2: Ja, en hoe vindt u die nu?
7: Ja, ik vind het wel heel erg mooi. Ik ben benieuwd hoe donker het echt gaat worden straks.
2: Nou, jij merkt het nu al wel, hè, dat het wel wat donkerder is.
7: Ja, ik ben benieuwd hoe donker het echt wordt en hoe snel het dan weer licht wordt. Ja. Maar het is wel bijzonder. Ja, ik wil wel dat het ineens helemaal donker is.
2: Ja. Ja, dan had je naar Spanje gemoeten.
7: Ja, nee, daar stilt de wolk, heb ik gehoord. Ja. Die hebben pech.
2: Ja, wat dat betreft, een mooie plek hier, hè?
7: Ik denk dat wij hier echt, een goede spot hebben, ja. Ja.
2: Heel veel mensen hier op dit strand. En je hebt wel je tuinstoel meegenomen.
7: Ja, natuurlijk. Ja, je wil wel een beetje lekker zitten. Het duurde even om hier te komen. Want blijkbaar had heel Lelystad het idee om hierheen te gaan.
2: Ja, en om je auto te kunnen parkeren. Dat was nog wat, hè?
7: Dat was een ramp. Dat was een ramp. Maar we hadden het er wel voor over, hè?
8: Het is gelukt.
7: Het is gelukt.
2: 8:10, het hoogtepunt. En het is al wel wat gaan schemeren hier. Maar wat zie je nou door je brilletje?
9: Ik zie de maan en ik zie daarboven een heel rond, ja, nog wel een klein lichtpuntje. Dat is het enige wat je nog wel een beetje ziet.
2: Ja. En hoe ervaar je dit?
9: Bijzonder.
2: Ja? Ja. En leg eens uit waarom?
9: Ja, je ziet het niet dagelijks natuurlijk. Dus je ziet het natuurlijk niet elke dag. Dus het is wel echt bijzonder als je het dan even een keertje meemaakt natuurlijk. Want de eerstvolgende keer las ik al dat het ergens in 2081 was. Nou, dan ben ik alweer een stuk ouder als ik dat mag meemaken.
2: Ja, hoe oud ben je dan?
9: Dan zou ik 80 moeten wezen.
1: Oh, nou ja. Ja. Moet kunnen, hè? Brilletje goed bewaren.
0: Ja. Ja, dat is denk ik wel lastig hoor, dat die een brilletje goed bewaren. Hij gaat bij mij in de kast belanden en ik denk dat ik dan tegen die tijd een nieuwe koop.
1: Je bent eens een keer verhuisd en zo gaan die dingen.
0: Ja, precies, zo is het. Zometeen gaan we luisteren naar DJ Scott, maar dat is allemaal na Huey Lewis in the News met Heart and Soul.

0: Huey Lewis en de nieuws met Heart and Soul.
1: Het weer met Rico Schreuder van Weerplaza. Goedemorgen, Rico.
2: Goedemorgen.
1: Had je gisteren een mooi plekje om te kijken naar de zonsverduistering?
2: Ik had inderdaad een mooi plekje, ja. Dus, okay. Ik was niet de enige. Dat,
1: nee,
2: er waren meer mensen om me heen, dus dat scheelde wel. Want ik had geen eclipsbril, dus... Dus nee, van 1999 kon ik nergens meer vinden.
0: Ja, dat bedoel ik dus, inderdaad. Ja. Dat zei net tegen Leo.
1: Nu moet je hem bewaren tot 81.
0: Ja, dat gaat natuurlijk mis. Die belandt in een kast en die koop je dan volgende keer weer opnieuw, zeg maar.
2: Ja, dat is meestal met dat soort dingen.
1: Ja.
2: Het ziet er mooi uit.
1: Ja, de dag waarvan je wist dat hij ging komen.
2: Ja,
1: heet en zo.
2: Ja, heet. Heel, heel erg heet vandaag. Maximaal 33 graden vanmiddag. Volop zonneschijn. Een meest matige, zwakke tot matige oostelijke wind erbij. Dus een hele hoge temperatuur. En morgen doen we er zelfs nog een graadje bovenop. Want dan komen we namelijk uit op 34 graden. Ook wederom volop zonneschijn. Nou, vanavond hebben we ook zonneschijn. Het draait echt alleen maar om zon. En dan gaat de temperatuur geleidelijk aan dalen. En komende nacht is het dan een graad of 18. Dus het is echt de komende tijd op en top zomerweer.
1: Ja, het is nog een beetje te verdragen als de luchtvochtigheid niet al te hoog is. Wat kun je daarover zeggen, Rico?
2: Ja, dat lijkt dus allemaal wel mee te gaan vallen. Uh-huh. Het is niet heel erg benauwd. Het is lekkere warmte.
1: Nee.
2: Maar het zal niet echt heel erg benauwd gaan aanvoelen. Er staat ook een meest matige wind. Dat betekent dat die morgen uiteindelijk wat uit het westen gaat waaien.
1: Ja.
2: En dan zien we dus morgen uiteindelijk wat lagere temperaturen over de provincie heen stromen. Dus we gaan in eerste instantie dus naar die 34 graden toe.
1: Kan zeggen, ja, en dan?
2: En in de loop van de dag dan gaat dat noordwestelijke windje opsteken en dan koelt het uiteindelijk af. En dan hebben we zaterdag maximaal 27 graden. Dat gaat dus allemaal heel erg langzaam. En dan vanaf zondag zitten we dus op een graad of 23. Ja, dan is toch echt de hitte wel voorbij. Want het lijkt er toch wel op dat we de rest van augustus geen hitte meer gaan krijgen.
0: Ja.
2: Dus hou je van deze temperatuur en dan geniet je vandaag en morgen nog. Want vanaf zaterdag gaan we dus gewoon normaal doen eigenlijk wat betreft de temperatuur.
0: Ja, normaal doen. Neerslag, komt dat er ook nog?
2: Ja, zaterdag kan er inderdaad verspreid over de provincie een enkele bui voorkomen. Zondag lijkt weer droog te blijven. En vanaf maandag moeten we toch elke dag wel rekening houden met een enkele bui. Dus het wordt allemaal wat wisselvalliger. Maar de natuur kan natuurlijk wel een slokje water gebruiken. En de temperaturen zijn 22, 23 graden volgende week. Dus dat is voor heel veel mensen aangenaam.
1: Oké, Rico, dankjewel.
2: Graag gedaan.
1: Dronten maakt zich op voor 3 dagen feest in het centrum, want het is weer tijd voor de jaarlijkse meerpaaldagen. Vanavond onder meer Danny Vroger en Drenthe. Mooi werk.
0: Ja, maar ook Drontenaar Scott Bravenboer die gaat optreden. Als DJ Scott zette hij vorig jaar de hele tent al op zijn kop. En ook dit jaar gaat hij dus voor zorgen dat het dak eraf gaat. Ja, en Scott is zich al aan het warm draaien voor zaterdagavond.
3: Dronten, hebben jullie zin in een feestje? Ja, dit is de vibe. Dit moeten we hebben. 3 dagen feest in Dronten en jij bent erbij.
4: Het is begonnen eigenlijk als een grapje. Dat ik ineens even, we moeten het programma een beetje opvullen. Want we moeten een beetje schuiven met de artiesten en zo. Toen bleef er een kwartiertje over. En toen heb ik gezegd, met mijn beide handen gezegd, van ja, weet je, dan ik kan wel een kwartiertje doen alsof ik DJ ben. Met een nadruk op doen alsof ik DJ ben. En toen is er eigenlijk een soort van kerstfeestje midden in de zomer ontstaan. En dat was enorm leuk.
3: DJ Scott in the house! Oké, let's go!
4: Het publiek van de Meerpaaldagen is sowieso al een feestje. Dus ja, ze hebben mij eigenlijk niet eens nodig. Ik sta er ook niet voor mezelf, ik sta er voor die mensen. En als zij het nou zin hebben, ja, dan is het wat mij betreft is het een geslaagd feestje. Dus ik denk, als ze lekker vals mee kunnen zingen, dat zit wel snor, zeggen ze dan toch? Dat zit dan wel snor.
3: Op de mond gepakt. Dronten, waar zijn die handjes?
4: Ik ben geen DJ, absoluut niet. Ik doe dus echt alsof. Maar ik kan wel een beetje door een microfoon praten. En ik weet wat een publiek wil horen. Nou, en als je daar naartoe kan praten en je weet een beetje hoe die knopjes werken, dan is het eigenlijk heel makkelijk om een feestje te maken. Maar ik pretendeer absoluut geen Martin Garrix te zijn. Ik pretendeer niet om Tiësto te zijn. Dat kan ik allemaal niet. Beatmatchen voor de kenners die thuis zitten te luisteren en die denken, oh, een item over een DJ. Geen idee wat beatmatch is. Ik weet het wel, maar doe ik niet. Ik lul er gewoon doorheen om het een beetje aan elkaar te krijgen. Het belangrijkste wat ik eigenlijk aan het voorbereiden ben is uitzoeken welke tracks ik ongeveer ga draaien. Dus wat ik denk in dat half uurtje ongeveer te gaan draaien. Maar dat staat niet helemaal vast, want ja, het publiek bepaalt uiteindelijk natuurlijk. Want als ze niet reageren op een plaatje, dan gaat het volgende plaatje erin. En verder bereid ik me er niet echt op voor, want het is een beetje alsof je in een warm bad komt zodra je die tent van de Meerpaaldagen komt. Voel me daar heel erg op mijn gemak, voel me daar heel erg thuis. Dus Ja, ik hoef me er verder niet op voor. Oh jawel, ik moet een ander jasje krijgen aan. Want ik heb nou gewoon maar een zwart hemdje aan. Ik krijg weer een of ander feestelijk jasje van de organisatie van de Meerpaaldagen. Dus dat, daar moet ik nog wel even op voorbereiden. Of die nog dicht kan.
3: Jij bent erbij, jij bent erbij, jij bent erbij. En jullie zijn er allemaal bij. Gezellig! Hey, hey, hey, hey.
1: Jasje, jasje, jasje.
0: Ja, ja.
1: Als die wel past.
0: Ja.
1: Anders geeft hij hem aan mij of aan jou.
0: Ja, inderdaad. Maar kleine stap van radio-dj naar dj op zo'n feest. Zou het iets voor jou zijn?
1: Ik denk het wel.
0: Ja?
1: Ja.
0: Ik denk dat je het ook wel goed kan.
1: Ja, maar Scott, laat ik nou eerst eens naar Scott gaan kijken. Zaterdagavond.
0: Ja, dat je even wat inspiratie op kan doen.
1: Ja, zeker.
0: Dat is wel goed, inderdaad. En wat voor muziek ga je dan draaien?
1: Patrick Hernandez.

0: kan hier goede muziek maken. Cameron Whitcomb bij Flevoland is wakker met Kingdom of Fear. Dan de berichten buiten de provincie.
1: Ja, belangrijkste nieuws is sportnieuws op dit moment. Nederlands elftal heeft een nieuwe bondscoach, Xavier Hernandez. Hij wordt de eerste buitenlandse bondscoach in bijna een halve eeuw. De 46-jarige Spanjaard speelde bijna zijn hele carrière als middenvelder bij Barcelona. Als trainer is hij nog een redelijk onbeschreven blad, zegt deze verslaggever.
2: Hij begon zijn trainerscarrière in Qatar, werkte 3 jaar bij Barcelona met wisselend succes. Dat avontuur stopte 2 jaar geleden en nu is hij dus bondscoach van het Nederlands elftal. Directeur topsport van de KNVB, Nadja de Jong en Marianne van Leeuwen benadrukken dat het is vanwege zijn kennis van het Nederlands voetbal en vanwege zijn attractieve en aanvallende speelstijl.
1: Nou, dan gaan we meemaken die speelstijl, want de eerste test voor Xavi en Oranje is eind volgende maand. Nederland speelt dan tegen Duitsland in de Nations League.
0: Ja, eind volgende maand, ja. Weet je, ik denk dat we dan nog niet zoveel kunnen zeggen. We moeten hem ook even de tijd gunnen natuurlijk, toch?
1: Ja, een hele maand. Ik vind het genoeg.
0: Oké, duidelijk. De Nederlandse estafettezwemsters hebben bij het EK Lange Baan in Parijs een gouden medaille gewonnen op de 4x100 meter vrije slag. Oranje kwam als derde door bij de laatste wissel, maar daarna maakte Marit Steenbergen het af.
3: Waar het allemaal bij elkaar lag, zwemt ze nu bijna een hele lengte weg bij de concurrentie. En het gaat nog harder en harder voor dat laatste stukje. De slagfrequentie nog iets meer omhoog. Nederland, Europees kampioen in 3:31.89.
0: Het is de tweede gouden medaille voor Nederland tijdens dit EK.
1: Allemaal mooi sportnieuws, maar we moeten het ook nog even hebben over de centen. De grote pensioenfondsen die zijn overgestapt op het nieuwe stelsel. Die hebben het goed gedaan op de beurs. Daardoor kunnen de pensioenfondsen misschien volgend jaar iets omhoog. Half procentje erbij, zou mooi zijn. Ja. In het nieuwe stelsel volgen de pensioenen de koers op de markten. Gaat het goed op de beurs, dan gaan de pensioenen omhoog en ook andersom. Nou, in het eerste kwartaal ging het door de Iran-oorlog niet goed op de beurs. Uit nieuwe cijfers van het tweede kwartaal komt een ander beeld, zegt de pensioenfonds Zorg en Welzijn.
4: Er is een veel positieve sentiment ontstaan. Wordt met meer rust naar geopolitiek gekeken. We zien dat er ook hele sterke bedrijfsresultaten zijn gepubliceerd, wat ook natuurlijk koersen opdrijft. En we zien ook duidelijke investeringen natuurlijk in AI, wat ook absoluut, zeker op de aandelenmarkten, toch een behoorlijke opwaarts effect heeft.
1: Ja, 3 pensioenfondsen hebben de cijfers nu gepresenteerd. Zorg en Welzijn, Metaal en Techniek en BPF Bouw. En alle 3 hebben ze een winst tussen de 4 en bijna 6%.
0: Ja, dat is aardig wat.
1: Daarom.
0: Het was voor veel mensen het moment van de avond, de zonsverduistering. Je hoort het ook al bij ons in Flevoland. Ze keken hoe bijna 90% van de zon werd bedekt door de maan. Ja, voor sommigen was het niet de eerste keer.
5: De kleuterschool, dat was in 54, hebben we gekeken. En ook in 99 hebben we het ook gezien. Dus de derde keer dus vandaag.
6: Ik vond het gewoon bijzonder, want de vorige keer was in 1999. En toen was mijn moeder nog klein en had ze verteld dat ze op een schoolplein met alle kinderen daar met een bril stond te kijken. Vond ik wel heel cool. En nu zie ik het met mijn eigen ogen. En ik vind het wel eigenlijk mooier dan ik had gedacht.
0: En er was vannacht ook nog veel meer te zien, namelijk vallende sterren. Maar ja, het zijn geen vallende sterren, het zijn eigenlijk stukjes ruimtepuin die gaan gloeien als de damp
1: krijgt. Maar wacht even, die jongen had het over zijn moeder, die was op de school in 99. En die vrouw had het over de kleuterschool van 54. Dat moeten dan 2 verschillende vrouwen zijn.
0: Dat denk ik wel. Dat heb je heel scherp gehoord.
1: Oké.
0: Tot zover een overzicht van berichten buiten de provincie.

0: verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
1: Hallo, eet smakelijk voor straks.
0: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
2: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
0: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
2: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
3: Ik doe het voor gezonde nieren.
4: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
5: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
6: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
7: Wat het juiste hoortoestel voor je doet. Je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
6: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie via kasteeldehaar.nl.
8: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
9: Rustig, adem in,
8: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken.
9: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
10: Flevoland met het regionieuws.
11: Langs de kust van Almere, Lelystad, de dijk in Noordoostpolder en op de boulevard van Urk was het gisteravond enorm druk. Duizenden Flevolanders keken onder perfecte weersomstandigheden naar de gedeeltelijke zonsverduistering. Toen het spektakel voorbij was, probeerden veel automobilisten tegelijkertijd weg te rijden. En dat zorgde op een aantal plekken voor chaotische situaties. Ook voorafgaand aan de eclips was het druk. Onder meer bij de houtripsluizen in Lelystad.
12: Het duurde even om hier te komen, want blijkbaar had heel Lelystad het idee om hierheen te gaan.
13: Ja, en om je auto te kunnen parkeren, dat was nog wat, hè?
12: Dat was een ramp. Dat was een ramp. Maar we hadden het er wel voor over, hè?
14: Het is gelukt.
12: Het is gelukt.
11: Twee voertuigen zijn gisteravond rond 9:30 met elkaar gebotst aan de rand van Biddinghuizen, ter hoogte van de sportvelden. Volgens een 112-fotograaf gaat het om een fatbike en een motor. En zijn beide bestuurders per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Een traumahelikopter die werd opgeroepen bleek toch niet nodig. En opvallend was de grootschalige inzet van de hulpdiensten. Het zorgde voor veel bekijks van de inwoners van het dorp. Die kwamen massaal toegesneld nadat de ambulances en politiewagens waren opgeroepen. Over de toedracht van het ongeluk is nog niets bekend. De 29-jarige Lucien B., die verdacht wordt van het belagen van zijn ex, moet eerst psychiatrisch en psychologisch onderzocht worden voordat de rechtbank vonnis kan vellen over meerdere misdrijven. De verdachte had zoveel liefdesverdriet na een verbroken relatie dat de ruiten van het huis van de ex-vriend eraan moesten geloven, en ook kreeg de ex ammoniak over hem heen gegooid. Het Openbaar Ministerie eist een celstraf van 8 maanden... maar de rechtbank wil dus eerst meer onderzoek naar de mentale staat van de verdachte. De meerpaaldagen beginnen vanavond in Dronten. Het jaarlijkse feest aan het eind van de vakantie heeft een bomvol programma met overdag allerlei activiteiten in het centrum en 's avonds artiesten zoals Danny Vroger, Moy Wark en Samantha Steenwijk. Ook DJ Skols mag weer aantreden. Vorig jaar was de Dontenaar een groot succes en daarom mag hij dus zaterdagavond weer. Tot zover een overzicht van het nieuws. Meer nieuws vind je op omroepflevoland.nl of in onze app.
15: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Defensie zit klem tussen regels, zegt minister Jesselgus tegen Nieuwsuur. Volgens haar zijn drone-oefeningen vaak onmogelijk, omdat kentekens van auto's niet zichtbaar mogen zijn. In de VS worden vandaag mogelijk voor het eerst in bijna 16 jaar op één dag 3 mensen geëxecuteerd. De staten Tennessee, Alabama en Oklahoma hebben een voltrekking van de doodstraf met een dodelijke injectie gepland. Xavi Hernandez is de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De Spanjaard volgt Ronald Koeman op en wordt de eerste buitenlandse bondscoach sinds 1978.
16: Goedemorgen, het weer in Flevoland. Het is vandaag zonnig zomerweer. De temperatuur loopt snel op en vanmiddag komen we uit op maximaal 33 graden. De wind die waait uit het oosten is zwak tot hooguit matig van kracht. Vanavond zal de zon ook nog een tijdje schijnen. Halverwege de avond is de temperatuur gedaald naar een graad of 28. En ook komende nacht is het overal in de provincie helder. De temperatuur die daalt uiteindelijk naar zo'n 18 of 19 graden. Morgen is het wederom zonovergoten zomerweer. Het wordt zelfs nog een graadje warmer dan vandaag met maximaal 34 graden. De wind draait geleidelijk aan naar het westen tot noordwesten. En in de loop van de dag zal de temperatuur dan ook enkele graden gaan dalen. Zaterdag is er lokaal in de provincie een enkele bui mogelijk. En dan wordt het nog zo'n 27 graden. Zondag is het op de meeste plaatsen in de provincie weer droog. En dan is het een graad of 23. Maar na het weekend wordt het geleidelijk aan wisselvalliger. De temperaturen rond 22 of 23 graden.
14: Dankjewel Rico van Weerplaza. Ik heb flitsers voor je van Flitsmeister. Begin op de A6, Lelystad richting Muiderberg bij 62,4. En zojuist komen er meldingen binnen van de Elburgerweg, de N309. Sint Dronten, het buitengebied van Dronten, bij de richtingen bij 22,9. Wordt je op je snelheid gecontroleerd als net voor, of net na, net hoe je het bekijkt, bij de Hondweg. En straks deel 4 van onze zomerserie over vis-à-vis in Almere.
17: Goedemorgen. Flevoland is wakker.

0: De Gershow was dat met The Riddle.
1: Deze week hebben we extra aandacht voor de nieuwe voorstelling van Carousel, heet die, van theatergezelschap Vis-à-Vis uit Almere. Eerder spraken we in deze zomerserie al met de regisseur van het stuk, de technici en de decorbouwers.
0: Vandaag nemen we een kijkje bij in het atelier van de kostuumontwerper. We zijn met de repetities van de acteurs en we praten met de huisdramaturg die ervoor zorgt dat de voorstelling inhoudelijk klopt.
2: We doen hem nog een keer helemaal. En dan gaan we daarna even, als we er doorheen komen.
3: Je praat als een verloren ziende.
4: Terwijl de eerste repetities zijn begonnen, praat huisdramaturg Anna-Maria Versloot dagelijks met de regisseur over de inhoud van het stuk. Het is namelijk van groot belang dat wat er wordt verteld ook klopt in de historische context.
5: Het belangrijkste wat een dramaturg doet is vragen stellen. En de belangrijkste vragen worden aan het begin gesteld.
6: En kun je een voorbeeld geven van zo'n vraag?
5: Ja, dus Gerald werd gevraagd om een voorstelling te bedenken. En dan gaat hij met mij in gesprek over het concept. En hij zei, ik wil een voorstelling maken over een carousel en een erfopvolging van vader en zoon. En de eerste vraag die ik stelde was, waarom geen dochter? En de tweede vraag die ik stelde, waarom is het een wit gezin? Hij is zelf half Surinaams. Maar doordat het een Surinaams gezin werd op een kermis, toen was er extra werk aan de winkel voor de dramaturg. Want dan kom je op een heel ander terrein. Kermis en zwarte mensen, dat heeft een andere connotatie dan witte mensen en kermis.
7: Mensen stijgen op. Oké, nog een keertje.
5: Vis-à-vis is natuurlijk een vrij wit gezelschap. En ik wist ook meteen eigenlijk dat we niet alleen in research hulp nodig hadden, maar ook in mensen. Dus Jamani Blackman is de dramaturg die ik toen heb gevraagd om mij te helpen en mededramaturg te worden voor dit stuk.
4: Even verderop, in het atelier van kostuumontwerper Nikki Nina de Jong wordt hard gewerkt aan de toneelkleding van de voorstelling.
8: Voor Vis-à-Vis specifiek beginnen we echt heel vroeg. Soms ja, wel meer dan een jaar van tevoren zelfs, met de allereerste gesprekken. En dat gaat dan echt over praten over wat is het concept, wat heb je ongeveer in je hoofd als regisseur, waarom dan, waarom is dat dan interessant, wat voor wereld zou dat dan kunnen zijn. Het is heel breed eigenlijk nog, vind ik altijd een hele leuke fase. En dat wordt eigenlijk steeds specifieker. En als het script er is, dan kom ik in mijn werkstappen terecht en dan heb ik eigenlijk altijd eerst komen er moodboards en dan gaat het gewoon over wat is de sfeer, wat is soort van de wereld en dan wat zijn de basisregels van die wereld. En dat worden dan uiteindelijk tekeningen. Dus, en de tekeningen worden werkelijkheid in dit geval. Die komen tot leven. Het kostuum van Josephine is in dit geval het moeilijkst. Dat is van de voormoeder. Die moet van alles kunnen. En het is best wel groot. En het is helemaal wit. En we spelen natuurlijk op een zandvloer buiten met een roestige carousel. Dus voordat ik dat had getackled.
4: In de volgende aflevering de try-out van Carousel, waar maanden aan gewerkt is. Gaat alles technisch goed tijdens de voorstelling, waar voor het eerst publiek bij is?
1: Voorbereiding allemaal, hè?
0: Bijzonder, hè?
1: Daar denk je niet aan als je gaat kijken. Je gaat gewoon lekker zitten en je laat die voorstelling over je heen komen. Het is natuurlijk weer vet lachen bij Vis-à-Vis.
0: Ja.
1: Maar ik heb die andere ook allemaal gezien, dus dat zit wel weer goed, denk ik. Maar ja, wat een werk.
0: Ja, en ook allemaal met passie, hè? Dat merk je ook.
1: Ja.
0: Hartstikke mooi. Zometeen de berichten, wat je gisteravond hebt gemist op radio en televisie. Wat zit daarin?
1: Noord-Koreanen vechten voor Rusland in Oekraïne. Dat straks na Bente. 3, 2, 1.

0: Ja, mooie gitaar. Het spel wat iedereen wel speelt, denk ik. Goedschiks, kwaadschiks, The Game of Love. Je hoorde Santana. Wat je gisteravond hebt gemist op radio en televisie.
1: En op televisie met Nieuwsuur. Daar ging het over de Noord-Koreaanse steun aan Rusland. De Oekraïense president Zelensky zegt dat die Russische aanvallen op de Oekraïense stad Zaporizhia, dat daarbij Noord-Koreaanse ballistische raketten zijn ingezet. Zelensky waarschuwde eerder deze week dat Rusland van plan is om 30.000 tot 50.000 Noord-Koreaanse militairen in te zetten. Patrick Bolder, defensiespecialist bij Den Haag Centrum voor Strategische Studies, is helder over het belang van Noord-Korea.
2: De vorige operatie met Noord-Koreanen hebben tenminste 6.000 Noord-Koreanen het leven gelaten. Ook van deze 30.000 tot 50.000 zullen er heel veel sneuvelen. Maar dat boeit de Noord-Koreaanse leider blijkbaar niet. De lessen die de overlevers meenemen, die zijn veel belangrijker. Daar kan je je training aanpassen, je documenten, je doctrines, je handboeken. En dat zijn de grote lessen voor Noord-Korea.
1: Ja, Remco Breuker, hij is van de Noord-Korea-studies aan de Universiteit van Leiden, vindt de militaire steun van Noord-Korea zorgelijk.
3: Ook Japan heeft hier denk ik echt wel gevaar van te duchten. Taiwan, de Filipijnen, maar het blijft niet beperkt tot Oost-Azië, ben ik bang, of Azië. Ook in Europa, Oekraïne natuurlijk.
4: Ja, in eerste instantie.
3: In eerste instantie, maar dan wel de Baltische Staten, Polen. En wie weet waar dit stopt. Dus dit is een extreem zorgelijke ontwikkeling wat mij betreft.
0: Hoe kunnen we steden koeler maken?
1: Nou, wat dacht je van meer bomen?
0: Bijvoorbeeld?
1: Dikkere muren, kleinere ramen.
0: Ik hoor al dat jij studie hebt gedaan in het koeler maken van, hoe noemen we het, stadswarmte?
1: Stadsecologie?
0: Ja, zoiets denk ik.
1: Ja.
0: Ja. Ja, dat heb jij denk ik gedaan, of niet?
1: Stadsecologie is mijn middelneem. Nee, ben je gehaald, maar het is heel simpel.
0: Nee, zeker. Nee.
1: Nou, mijn broer is hovenier en die zegt altijd, groen is cool.
0: Ja. En gewoon tegels eruit wippen, huppakee. En gewoon...
1: Ja, dat kun je natuurlijk klein beginnen bij jezelf thuis.
0: Maar in ieder geval, daar ging het dus over in Met het oog op morgen. Klimaatfilosoof Sophie van Balen doet onderzoek naar het verband tussen de gemeente hitte in nieuwbouwwijken en hoe mensen die dan ervaren. Zij maakt zich zorgen over de toenemende hitte, maar ze denkt dat de wetenschap al voldoende antwoorden heeft.
5: Ik denk dat er heel veel antwoorden voorradig zijn. Ja. Ik denk ook niet dat er per se een gebrek is aan goede antwoorden. Ik denk eerder dat er misschien een gebrek is aan goede verhalen waarmee die antwoorden tastbaar worden en waarmee we ze voor ons kunnen gaan zien.
0: Nou, jij gaf natuurlijk net al een aantal antwoorden. Mm-hmm. Er zijn dus cijfers en feiten, maar volgens Van Balen gaat het om de vraag, hoe richt je een samenleving in?
5: Dus dan zie je een grafiek die gaat omhoog. Dan denken we, oké, de CO2-uitstoot stijgt of de stikstofuitstoot stijgt. Wat gaan we dan doen? Dan gaan we die naar beneden brengen. Terwijl we volgens mij moeten vragen, nee, wat gaan we doen? Hoe kunnen we anders leven, onze samenleving anders inrichten op zo'n manier dat we niet die uitstoot als effect krijgen? Dus in plaats van sturen op het effect, moeten we een heel ander soort vraag stellen.
1: Ja. Oh,
0: nou.
1: Ja, weet je, met een beetje CO2 groeit het groen lekker.
0: Ja, dat is natuurlijk ook zo.
1: In Langs de Lijn en Omstreken was Lucas Amer te gast. In zijn studio in Den Haag maakt hij trailermuziek voor grote films en series. Bijvoorbeeld voor The Odyssey, de film van regisseur Christopher Nolan, die al veel bezoek trok. Tell me what you remember.
6: A wife?
1: My wife. Zij Odysseus. En zij heet Penelope. Amer maakte dus de muziek voor de trailer, maar niet voor de film zelf. En hij legt uit wat het verschil is.
7: In principe is trailermuziek echt een losstaand proces van de film. Hè. Dus de trailers is postproductie. Dus het komt nadat de film eigenlijk al af is. En de filmmuziek onder de film zelf, de filmscoring, dat wordt eigenlijk tijdens de film en de editing gemaakt. Dus mijn werk komt eigenlijk al helemaal als laatste.
1: Het is belangrijk om meer te weten over de achtergrond van de film en over de maker, zegt Amer.
7: Je wordt er ook naarmate wel beter in. Je gaat natuurlijk sowieso onderzoek doen naar wat voor film het is en wie het gemaakt heeft. En ik ben zelf heel erg fan ook van Christopher Nolan, dus ik wist al wel een beetje welke kant het ongeveer op moest gaan. En ook van de filmscore-componist Ludwig Göransson. Dus ik wist wel een beetje welke richting ik moest gaan zitten. Ik moest geen carnavalmuziek of zo gaan maken.
1: Ja, dat waren wat fragmenten gisteravond op Radio en TV.

0: Dit is Flevoland.
1: Dronten, hebben jullie zin in een feestje? Ja, dit is de vibe. Dit moeten we hebben.
0: Ook dit is Flevoland.
2: En ik ervaar soms wel haat of intimidatie.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Ik zie nog een heel klein... Ja, het is eigenlijk alleen nog maar een klein banaantje.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
4: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Batavia Haven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
5: Wil jij iets betekenen voor een ander en ontdekken wat bij jou past? Vrijwilligerswerk is er in alle vormen. Met mensen, dieren, buiten of juist iets creatiefs. Of je nu veel tijd hebt of af en toe een uurtje. Jouw inzet maakt echt verschil. Kom in actie en ga naar vrijwilligerslelystad.nl. Ontmoet nieuwe mensen en beleef plezier.
6: Jusk opent een nieuw distributiecentrum in Lelystad en zoekt collega's. Geen ervaring nodig, wij leren je alles. Een fijn team, vaste werktijden en een moderne werkplek. Solliciteer op werkenbij.jusk.nl en start al volgende week maandag.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
7: Drukte gisteravond op de dijken en bij de meren door de zonsverduistering. En vetbike en motor gisteravond op elkaar gebotst in Biddinghuizen. Meer nieuws het komend uur in Flevoland is wakker.
8: Dit is Flevoland. De hele dag jouw zender.
9: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Een Amersfoorter van 50 krijgt een taakstraf voor een enorme stroom haatzaaiende en beledigende online berichten. De man ging tekeer tegen onder meer moslims, joden en vluchtelingen. Ook politiemensen, journalisten en politici werden bedreigd. De man krijgt een taakstraf van 120 uur. Het dodental van de aardbeving in Colombia is opgelopen tot 265. Volgens president de la Espriella zijn nog 500 mensen vermist. Deze week trof een aardbeving met een kracht van 7,4 het westen van het land. Er is de noodtoestand uitgeroepen om snel hulp te verlenen en schade te herstellen. De KNVB heeft Xavi Hernandez benoemd tot nieuwe bondscoach voor het Nederlands elftal. De Spanjaard volgt Ronald Koeman op en wordt de eerste buitenlandse bondscoach sinds 1978. Xavi heeft nog niet veel trainerservaring, zegt verslaggever Jeroen Stekelenburg.
10: Als trainer is Xavi nog redelijk een onbeschreven blad. Hij begon zijn trainerscarrière in Qatar, werkte 3 jaar bij Barcelona met wisselend succes. Dat avontuur stopte 2 jaar geleden en nu is hij dus bondscoach van het Nederlands elftal.
9: Xavi Hernandez noemt het een enorme eer om bondscoach van Oranje te worden. De beste camping van Nederland staat dit jaar in het Friese Rinsuma Geest bij Dokkum. De gasten zelf gaven de camping de hoogste waardering. Ze zijn onder meer tevreden over de staanplaatsen, de broodjesservice en de gastvrijheid van de eigenaren. Voor hen is deze prijs een enorme eer.
11: 4 jaar geleden pas begonnen en nu hebben we dit bereikt al. Ik ben heel enthousiast. Ja.
12: En wat doet dat vervolgens met bijvoorbeeld de boekingen?
11: Nou, de boekingen die vliegen omhoog.
12: Oh, ja.
11: Ja, dat is onvoorstelbaar. Sinds gisteren hebben we een heleboel aanvragen in 1 keer. Vanavond staan we ook weer helemaal vol.
9: Ook het nette sanitair scoort hoog bij de campingbezoekers. En het weer vandaag zonnig en warm met 30 graden in het noorden van het land en 35 of 36 in het zuiden. Morgen wordt het nog iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
13: Alle flitsers zijn uitgerukt. Ze staan op de A27 Almere-Hilversum bij 112. A6 Lelystad-Muidenberg 62-2. Gooiseweg Zeewolde beide richtingen bij 38-6. En de N306 bij Biddinghuizen 18,5. Nou, 18,5, dat zijn er een heleboel. Zie je er nog een? Die mag je natuurlijk doorgeven via de app van Flitsmeister. Het was druk en gezellig. Beetje gedoe met parkeren. Maar het leek wel of heel Flevoland de kust had opgezocht gisteravond om de zonsverduistering te kunnen zien. Straks een verslag.
7: En DJ Scott die draait zich warm voor de meerpaaldagen in Dronten.
14: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
15: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Jegor en ik leef al 10 jaar met mijn hersentumor. Een tumor waarvan je weet dat hij niet meer weggaat, ja, dat geeft wel echt heel erg veel angst. Palliatieve zorg helpt mij heel erg om met die angst en onzekerheid om te gaan. Ik durf gewoon weer toekomstplannen te maken voor mezelf en mijn gezin.
16: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
17: Je draagt bij aan een beter milieu met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
18: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
17: Hey, ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
19: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
20: Goedemorgen. Flevoland is wakker.

0: Langs het IJsselmarkermeer was het gezellig druk.
1: Ja, maar wel gedoe met parkeren dus. Maar wel gezelligheid hoor. Bijvoorbeeld op het strand bij Lelystad. Mensen deden hun best om de zonsverduistering goed te kunnen zien. En ook vast te leggen, zag verslaggever Mark Bakker.
2: Wat ben je aan het doen?
3: Ja, ik ben door de zonverduisteringbril, de eclipsbrillen, ben ik mijn camera aan het houden. En dan kan ik zo een foto van de zon maken met de maan er een beetje voor.
2: Ja, heel simpel, gewoon één van die lenzen van die bril hou je voor de lens van je telefoon.
3: Ja. Ja.
2: En wat is het resultaat?
3: Nou, op zich wel prima. Ik kan het wel even bijpakken. Net had ik een mooie foto. Op zich wel. Je kan je zien dat het toch een stukje voor de zon is. Ja.
4: Ik heb een Nikon, een hele oude, een 51D type. Het is heel oud, dus ja.
2: Wat gaat u nou met deze foto's doen?
4: Kijken of het goed gelukt is, of die scherp zijn of niet. En anders bewerken, ja.
2: En bewaren.
4: En bewaren, uiteraard.
2: Ik heb nog geluk dat ik een brilletje heb kunnen krijgen. Hoe zit het met jullie? Want ze zijn bijna overal uitverkocht, hè?
5: We hadden ze gisteren... Nou, ik had hem gisteren last minute nog gevonden.
2: Ja, en waar dat in een winkel?
5: Nou, op Marktplaats.
2: Hoe zit het bij jou? Heb jij nog wel op tijd je brilletje kunnen krijgen?
6: Jazeker.
2: Ja?
6: Ja.
2: Of was je gewoon heel goed voorbereid?
6: Nou, wij waren niet super goed voorbereid, maar... We, zeg maar, mijn vriend hier naast mij, die had hem al. Dus ik zei tegen mijn moeder, kom ook even kijken voor zo'n brilletje. Dus we waren op Facebook, hebben hem echt op het laatste paar minuten net nog gehaald.
2: Ik kijk op mijn horloge, nog een paar minuten, dan is de zonsverduistering op zijn hoogtepunt. Mevrouw, wat ziet u nu door het brilletje?
7: Ik zie nog een heel klein, ja, het is eigenlijk alleen nog maar een klein banaantje. Ja, ik kan er niet in kijken.
2: Ja. En hoe vindt u die nu?
7: Ja, ik vind het wel heel erg mooi. Ik ben benieuwd hoe donker het echt gaat worden straks.
2: Je merkt het nu al wel, hè, dat het wel wat donkerder is.
7: Ja, ik ben benieuwd hoe donker het echt wordt en hoe snel het dan weer licht wordt.
2: Ja.
7: Maar het is wel bijzonder. Ja, ik wil wel dat het ineens helemaal donker is.
2: Ja. Ja, dan had je naar Spanje gemoeten.
7: Ja, nee, daar is het heel bewolkt, heb ik gehoord. Ja. Die hebben pech.
2: Ja, wat dat betreft, een mooie plek hier.
7: Ik,
2: hè?
7: Denk dat wij hier echt, een goede spot hebben, ja.
2: Precies.
7: Ja.
2: Heel veel mensen hier op dit strand. En je hebt wel je tuinstoel meegenomen.
7: Ja, natuurlijk. Ja, je wil wel een beetje lekker zitten. Het duurde even om hier te komen. Want blijkbaar had heel Lelystad het idee om hierheen te gaan.
2: Ja, en om je auto te kunnen parkeren. Dat was nog wat, hè?
7: Dat was een ramp. Dat was een ramp. Maar we hadden het er wel voor over, hè?
8: Het is gelukt.
7: Het is gelukt.
2: 8:10, het hoogtepunt. En het is al wel wat gaan schemeren hier. Maar wat zie je nou door je brilletje?
9: Ik zie de maan en ik zie daarboven een heel rond, ja, nog wel een klein lichtpuntje. Dat is het enige wat je nog wel een beetje ziet.
2: Ja. En hoe ervaar je dit?
9: Bijzonder.
2: Ja?
9: Ja.
2: En leg eens uit waarom?
9: Ja, je ziet het niet dagelijks natuurlijk. Dus ja, je ziet het natuurlijk niet elke dag. Dus het is wel echt bijzonder als je het dan even een keertje meemaakt natuurlijk. Want de eerstvolgende keer las ik al dat het ergens in 2081 was. Nou, dan ben ik alweer een stuk ouder als ik dat mag meemaken.
2: Ja, hoe oud ben je dan?
9: Dan zou ik 80 moeten wezen.
0: Oké, nou, brilletje bewaren dan en voor de volgende keer. En je hoort een verslag van de zonsverduistering langs de kust van Lelystad.
1: Het wordt warm vandaag. Hoe warm, dat hoor je zometeen.

0: is een leuke combinatie hoor. Carol G en Bruno Mars met hun nieuwe Still.
1: Tijd voor het weer met Rico Schreuder van Weerplaza. Goedemorgen Rico.
2: Goedemorgen.
1: Nou, vertel maar op, ben je er klaar voor?
2: Ja, ben je er klaar voor?
1: Hoe warm wordt het vandaag?
2: 33 graden wordt het maximaal. Het zijn weer hele hoge temperaturen. Het is op en top zomerweer. Het is op dit moment, even kijken, al 17 graden. We gaan in de loop van de ochtend naar zo'n 22 graden. Het zonnetje schijnt echt de hele dag. En vanmiddag, zoals gezegd, dus 33 graden. De wind die waait uit het oosten is zwak tot hooguit matig. En ook vanavond blijft het nog lang warm. Want de temperatuur die ligt halverwege de avond zo rond 28 graden. Ook dan blijft de zon echt volop schijnen. En komende nacht is het ook overal in de provincie helder. En uiteindelijk komen we uit op 18 graden. Dus het is echt behoorlijk warm voor de tijd van het jaar.
0: Maar niet zo'n plaknacht, toch?
2: Nee, het wordt niet zo heel erg warm plaknacht in ieder geval. Dus 18 graden, misschien in de grote steden iets warmer. Maar het zal niet echt. Het zal uiteindelijk wel afkoelen tot onder de 20 graden.
1: Ja, maar hoe plakkerig het is, is natuurlijk ook afhankelijk van de luchtvochtigheid. Hoe is het daarmee vandaag en morgen?
2: Nou, dat valt op zich wel mee. Het is niet zo heel. Het zal niet echt benauwd gaan aanvoelen. Het is natuurlijk wel behoorlijk heet.
1: Ja.
2: We zitten ruim zo groots boven de 30 graden. En morgen komen er zelfs nog een graadje bij. Want het 34 graden morgen op een enkele plaats. Ja, en de wind draait uiteindelijk wel naar het noordwesten. En dat is wel gunstig als je een hittehater bent, om maar zo te zeggen. Vanuit het westen gaat het geleidelijk aan wat minder hete lucht over de provincie heen stromen. De temperatuur gaat in de loop van de dag dus naar beneden. Morgen in eerste instantie dus 34 graden. Maar morgenavond gaan we dus naar beneden. En dan weer in het weekend best aangenaam weer. Want zaterdag is het dan 27 graden en zondag 23. Zaterdag moeten we wel rekening houden met een enkele bui. Het zal echt maar een enkel buitje zijn. Zeker geen verregelde dag. Zondag lijkt het weer droog te blijven. Maar dan is het dus een stuk aangenamer dan vandaag en morgen.
0: En de komende dagen, hè, dus warme hoge temperaturen. De zonkracht, het is aan het einde van natuurlijk een beetje het seizoen zomer. Hoe zit het met de zon?
2: De zonkracht is nog altijd 5 tot 6. Dat betekent in ieder geval dat je nog steeds moet gaan insmeren. Dat moet altijd boven een zonkracht 3. Ja, dat gaat uiteindelijk, gaan we wel weer richting die 3. Maar dan zit je pas alweer in oktober. Dus voorlopig moet je daar nog wel rekening mee houden. Als je lange tijd buiten bent, een half uurtje buiten, dan smeer je in ieder geval goed in. En dat is ook volgende week het geval, want de zonkracht blijft 5, 6. Hij blijft ook dagelijks schijnen, maar we moeten ook elke dag toch wel rekening houden met een paar buien. En de temperatuur die is een stuk aangenamer voor veel mensen met zo'n 22, 23 graden. Dus wat dat betreft gaat augustus volgende week gewoon normaal doen.
1: Oh, oké. De airco hoeft niet zo hard aan op school. Want dat begint weer, hè, regio Noord.
2: Volgende week begint het allemaal weer. En wat dat betreft zijn die temperaturen in ieder geval een stuk beter. Want als je vandaag en morgen op school moet zitten, dan moet je niet aan denken.
1: Nee, nou weet je wie er al wel zijn op de scholen?
2: Ja, die leraren zijn er natuurlijk al.
1: Ja, ze zijn aan het voorbereiden natuurlijk. Ja. Daarom, deuren tegen elkaar open.
0: Nu al zweten geblazen.
1: Rico, dankjewel hè.
2: Graag gedaan weer.
1: Dronten maakt zich op voor 3 dagen feest in het centrum. Het is weer tijd voor de jaarlijkse meerpaaldagen. Vanavond met optredens van onder meer Danny Vroger en de Drentse band Mooi Wark.
0: Ja, maar ook op de line-up de drontenaar Scott Braverboer. Als DJ Scott zette hij vorig jaar de tent al op zijn kop. En ook dit jaar gaat hij dat weer proberen. En Scott is zich al aan het warm draaien voor zaterdagavond.
3: Dronten, hebben jullie zin in een feestje? Ja, dit is de vibe. Dit moeten we hebben. 3 dagen feest in Dronten en jij bent erbij.
4: Het is begonnen eigenlijk als een grapje. Dat ik ineens even, we moeten het programma een beetje opvullen. Want we moeten een beetje schuiven met de artiesten en zo. Toen bleef er een kwartiertje over. En toen heb ik gezegd, met mijn beide handen gezegd, van ja, weet je, dan ik kan wel een kwartiertje doen alsof ik DJ ben. Met een nadruk op doen alsof ik DJ ben. En toen is er eigenlijk een soort van kerstfeestje midden in de zomer ontstaan. En dat was enorm leuk.
3: DJ Scott in the house! Oké, let's go!
4: Het publiek van de Meerpaaldagen is sowieso al een feestje. Dus ja, ze hebben mij eigenlijk niet eens nodig. Ik sta er ook niet voor mezelf, ik sta er voor die mensen. En als zij het nou zin hebben, ja, dan is het wat mij betreft is het een geslaagd feestje. Dus ik denk, als ze lekker vals mee kunnen zingen, Dat zit wel snor, zeggen ze dan toch? Dat zit dan wel snor.
3: Op de mond gepakt. Dronten, waar zijn die handjes?
4: Ik ben geen DJ, absoluut niet. Ik doe dus echt alsof. Maar ik kan wel een beetje door de microfoon praten. En ik weet wat een publiek wil horen. Nou, en als je daar naartoe kan praten en je weet een beetje hoe die knopjes werken, dan is het eigenlijk heel makkelijk om een feestje te maken. Maar ik pretendeer absoluut geen Martin Garrix te zijn. Ik pretendeer niet om Tiësto te zijn. Dat kan ik allemaal niet. Beatmatchen voor de kenners die thuis zitten te luisteren en die denken, oh, een item over een DJ. Geen idee wat beatmatch is. Ik weet het wel, maar doe ik niet. Ik lul er gewoon doorheen om het een beetje aan elkaar te krijgen.
3: Wow.
4: belangrijkste wat ik eigenlijk aan het voorbereiden ben, is uitzoeken welke tracks ik ongeveer ga draaien. Dus wat ik denk in dat half uurtje ongeveer te gaan draaien. Maar dat staat niet helemaal vast, want ja, het publiek bepaalt uiteindelijk natuurlijk. Want als ze niet reageren op een plaatje, dan gaat het volgende plaatje erin. En verder bereid ik me er niet echt op voor, want het is een beetje alsof je in een warm bad komt zodra je die tent van de Meerpaal Daging komt. Voel me daar heel erg op mijn gemak, voel me daar heel erg thuis. Dus ja, ik hoef me er verder niet op voor. Oh ja, wel. Ik moet een ander jasje krijgen aan. Want ik heb nou gewoon maar een zwart hemdje aan. Ik krijg weer een of ander feestelijk jasje van de organisatie van de Meerpaaldagen. Dus dat, daar moet ik nog wel even op voorbereiden. Of die nog dicht kan.
3: Jij bent erbij, jij bent erbij, jij bent erbij. En jullie zijn er allemaal bij. Gezellig! Hey, hey, hey, hey.
0: Maar als het jasje niet dicht kan, ja, wat dan? Gaat hij dan gewoon met zijn zwarte shirt dan toch maar...
1: Met jasje open?
0: Ja.
1: Het zal wel warm zijn in die tent. Want die wordt natuurlijk morgen en vandaag goed opgewarmd. Zaterdag is het alweer wat minder. Maar dan wordt het vanzelf weer heet, dankzij DJ Scott.
0: Zometeen de berichten buiten de provincie. Wat zit erin, Leo?
1: Wie had er nou toch gedacht aan Xavi Hernandez als nieuwe bondscoach? Niet zo heel veel mensen.
0: Nee.
1: Maar hij is het wel geworden.
0: En leuk nieuws. Na de Weather Girls met It's Raining Men. Wat het eigenlijk nog niet gaat doen.
5: Hi, we're your Weather Girls. And have we got no...

0: Nou, daar is voorlopig nog geen sprake van. The Weather Girls hoorde je met It's Raining Men. Dan wat je gisteravond hebt. Nee?
1: Nee, gewoon mediaoverzicht. Ja, berichten van buiten Flevoland. Xavier Hernandez is de nieuwe bondscoach van het Nederlandse elftal. Dus kunnen die andere 18 miljoen die kunnen dan weer rustig aan gaan doen.
0: Nou, natuurlijk. Dat denk ik niet hoor.
1: Heeft een contract getekend tot en met het WK van 2030. De naam van de 46-jarige Spanjaard stond bij weinig mensen op het kandidatenlijstje, zegt correspondent Edwin Winkels.
2: Toen Ajax een nieuwe trainer zocht, hoorde je wel Xavi voorbij komen, maar op zoektocht naar een bondscoach in het Nederlands elftal helemaal niet. En ook hier niet. In Spanje, waar het toch heel veel snel uitlekt. Hij heeft het heel erg stilgehouden. Ik weet ook niet sinds wanneer die contacten zijn.
1: Ja, nou, de eerste test van Xavi en Oranje, dat zijn volgende maand. Duitsland, dus Duitsland meteen weer, dan de tegenstander in de Nations League.
0: Ik ben heel benieuwd.
1: Ja.
0: Nederland is goed op stoom op het EK Lange Baan in Parijs. Dit keer was er goud voor de Nederlandse estafettezwemsters op de 4x100 meter vrije slag. Met als uitblinker Marit Steenbergen, die Nederland van de derde naar de eerste plaats zwom. En dat deed ze eigenlijk heel relaxed.
3: Ja, het ging eigenlijk best wel goed. Stond er sowieso wel heel ontspannen in. Gelukkig hoefde ik niet overal helemaal op achterste van mijn tong te laten zien. Dus dat scheelt wel echt heel erg in energie. Ja, en om dan zo met die estafette meiden af te mogen sluiten, dat is gewoon echt een toetje.
0: Op de EK Atletiek in Birmingham verraste atleet Jonas Pfeifers. Hij pakte namelijk brons op de 400 meter.
1: Gepensioneerden van de grote fondsen krijgen volgend jaar misschien een hogere uitkering. De pensioenfondsen die zijn overgestapt op het nieuwe stelsel deden het goed op de beurs. Vooral dankzij aandelen in kunstmatige intelligentie, zegt deze verslaggever.
4: Tot nu toe leveren ook die grote techbedrijven, als je gewoon kijkt naar hun bedrijfswinsten. Ja, en is het sentiment op de beurs gewoon hartstikke goed. Maar die pensioenfondsen doen het ook hartstikke goed op het gebied van vastgoed bijvoorbeeld. Zij lenen ook veel aan landen, maar ook bijvoorbeeld aan andere bedrijven. En daar wordt ook behoorlijk wat aan verdiend, aan de rente.
1: In het nieuwe stelsel volgen de pensioenfondsen de koers van de markten. Gaat het goed op de beurs, dan gaan de pensioenen omhoog. Maar ja, het kan ook andersom.
0: Zeker. Tot over een overzicht van de berichten buiten de provincie.

still fixing all the cracks. Lost a couple of pieces when

0: Lees de nieuwe meeslepende historische roman van Anne Jacobs. Bestseller-auteur van de familiesaga's, Het Weesmeisje en Het Landhuis. Het nieuwste boek van Anne Jacobs. Nu, overal verkrijgbaar.
1: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
2: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
3: 3 sterren slot.
2: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
4: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met Vitepro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
5: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Tergasom op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst, wereldwijd. Kijk op tergasom.nl.
4: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
5: Neem Tergasom op in je testament. Kijk op tergasom.nl.
6: Flevoland met het regionieuws.
7: Langs de kust van Almere, Lelystad, de dijk in Noordoostpolder en op de boulevard van Urk was het gisteravond enorm druk. Duizenden Flevolanders keken onder perfecte weersomstandigheden naar de gedeeltelijke zonsverduistering. Toen het spektakel voorbij was, probeerden veel automobilisten tegelijkertijd weg te rijden. En dat zorgde op een aantal plekken voor chaotische situaties. Ook voorafgaand aan de eclipse was het druk. Onder meer bij de houtripsluizen in Lelystad.
8: Het duurde even om hier te komen, want blijkbaar had heel Lelystad het idee om hierheen te gaan.
9: Ja, en om je auto te kunnen parkeren, dat was nog wat, hè?
8: Dat was een ramp. Dat was een ramp. Maar we hadden het er wel voor over, hè?
10: Het is gelukt.
8: Het is gelukt.
7: Een botsing gisteravond in Biddinghuizen, vlakbij de sportvelden. Volgens een 112-fotograaf gaat het om een fatbike en een motor. Beide bestuurders zijn naar het ziekenhuis gebracht. De oorzaak van het ongeluk in Biddinghuizen is nog niet bekend. De 29-jarige Lucien B., die verdacht wordt van het belagen van zijn ex, moet eerst psychiatrisch en psychologisch onderzocht worden voordat de rechtbank een vonnis kan vellen over meerdere misdrijven. De verdachte had zoveel liefdesverdriet na een verbroken relatie dat de ruiten van het huis van de ex-vriend eraan moesten geloven, en ook kreeg de ex ammoniak over hem heen gegooid. Het Openbaar Ministerie eist een celstraf van 8 maanden... maar de rechtbank wil eerst meer onderzoek naar de mentale staat van de verdachte. De meerpaaldagen beginnen vanavond in Dronten. Het jaarlijkse feest aan het eind van de vakantie heeft een bomvol programma met overdag allerlei activiteiten in het centrum en 's avonds artiesten zoals Danny Vroger, Mooi Wark en Samantha Steenwijk. En ook DJ Scott mag weer aantreden. Vorig jaar was de Drontenaar een groot succes en daarom mag hij dus zaterdagavond weer. Tot zover een overzicht van het nieuws. Meer nieuws vind je op omroepflevoland.nl of in onze app.
11: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De grote pensioenfondsen die zijn overgestapt naar het nieuwe stelsel hebben het goed gedaan op de beurs. Daardoor krijgen gepensioneerden volgend jaar mogelijk iets meer geld. Een man uit Amersfoort die beledigingen en doodsbedreigingen op internet zette, is door de rechter veroordeeld tot 120 uur taakstraf. In een openbare Telegram-groep ging hij tekeer tegen Joden, moslims, vluchtelingen, politiemensen en politici. De Spaanse en Nederlandse politie hebben bij een gezamenlijke actie in de provincie Malaga 5 drugscriminelen aangehouden, onder wie 2 Nederlanders. Ze zouden onderdeel zijn van een netwerk dat cocaïne smokkelde en witwaste.
12: Goedemorgen, het weer in Flevoland. Het is vandaag zonnig zomerweer. De temperatuur loopt snel op en vanmiddag komen we uit op maximaal 33 graden. De wind die waait uit het oosten is zwak tot hooguit matig van kracht. Vanavond zal de zon ook nog een tijdje schijnen. Halverwege de avond is de temperatuur gedaald naar een graad of 28. En ook komende nacht is het overal in de provincie helder. De temperatuur die daalt uiteindelijk naar zo'n 18 of 19 graden. Morgen is het wederom zonovergoten zomerweer. Het wordt zelfs nog een graadje warmer dan vandaag met maximaal 34 graden. De wind draait geleidelijk aan naar het westen tot noordwesten en in de loop van de dag zal de temperatuur dan ook enkele graden gaan dalen. Zaterdag is er lokaal in de provincie een enkele bui mogelijk. En dan wordt het nog zo'n 27 graden. Zondag is het op de meeste plaatsen in de provincie weer droog. En dan is het een graad of 23. Maar na het weekend wordt het geleidelijk aan wisselvalliger. Met temperaturen rond 22 of 23 graden.
3: Dankjewel Rico Schreuder van Weerplaza. Kijken we even bij de ANWB. Een file op de A27. Utrecht richting Almere. Tussen Hilversum en Huizen. 5 minuten vertraging. Dat is alles op dit moment. Flitsers op de A27 Almere-Hilversum. Bij hectometerpaal 112. En op de A6 Lelystad richting Muidenberg bij 62.2. En zometeen, de camping voor transkinderen in Flevoland bestaat 5 jaar.
6: Goedemorgen, Flevoland is wakker.

0: Earth, Wind & Fire met And Love Goes On bij Flevoland is wakker.
1: Het voelt als een verademing. Op vakantie met gelijkgestemden op een veilige plek zonder weerstand. Op camping De Paradijsvogel in Dronten staan tientallen LHBTQ+ jongeren die genieten van hun vrije tijd samen.
0: De pop-up camping bestaat precies 5 jaar. En dus ging verslaggever Ilja de Zeeuw langs bij initiatiefneemster Brenda Schraper.
2: Gefeliciteerd.
3: Ja, dankjewel.
2: 5-jarig bestaan, wat bijzonder.
3: Ja, dat is heel bijzonder. Wie had dat 5 jaar geleden gedacht? Dat we zo'n mooie camping nog steeds zouden hebben die groeiende is. Echt heel tof.
2: Nog 5 jaar verder?
3: Jazeker, we gaan nu op naar de 10 jaar. Het is zo'n leuke groep.
4: Er zijn geen speciale feestelijkheden om het jubileum te vieren. Maar wel 2 nieuwe regels. Geen alcohol en ouders zijn verplicht om mee te komen met hun kind.
3: Omdat jongeren, hoe graag ze ook willen, toch zeker als ze in transitie zijn, nog een beetje wiebelig zijn. En dan is het gewoon fijn als er een stevige basis naast je staat. Dan kan je als kind ook veel meer genieten.
4: Voor de ouders is het zeker geen straf om mee te komen. Sterker nog, ze vinden het geweldig.
5: Vakantie is toch altijd een dingetje als je een LGBTQ-kind hebt. Die voelen zich snel aangekeken, bekeken, bekritiseerd. Dus vorig jaar met de vakantie ben ik de hele vakantie bezig geweest met, ik moet mijn kind vermaken, zorgen dat hij uit die caravan komt. En toen zag ik dit en toen dacht ik, dit gaat echt top zijn. En toen kwamen wij hier eergisteren aan en toen schoot ik ook gelijk vol. Want het voelde gelijk als thuiskomen. Dat ik echt dacht, dit is tof. Ik word nu weer. Ja, zo mooi.
4: Op de camping komen vooral transkinderen af. Brenda vertelt dat zij een veilige plek als de Paradijsvogel het meeste nodig hebben.
3: Die hebben het heel zwaar. Ik krijg heel veel weerstand. Altijd aangestaard.
6: Dit is mijn eerste keer hier.
4: En, hoe vind je het?
6: Echt superleuk. Iedereen is zo aardig en het is echt supergezellig.
4: En hoe is het dan om een hele week samen met allemaal gelijkgestemden te zijn?
6: Ja, echt super fijn. Ik kan hier echt gewoon mezelf zijn. En gewoon veilig mezelf zijn. Ik vind het zo belangrijk en zo mooi ook dat we er allemaal voor elkaar zijn.
4: En dat is bijzonder?
6: Ja, dat vind ik wel.
4: Kun je daar wat over vertellen? Hoe is het dan normaal?
6: Nou, tuurlijk. Pesten komt heel vaak voor bij alle jongeren, maar ook vooral bij mensen die wat anders zijn. En ik ervaar soms wel haat of intimidatie.
4: En hoe is het dan om hier te zijn? Om hier aan te komen? Hoe vond je dat? Hoe voelde dat?
6: Ik denk dat ik me vooral heel erg vrij voelde. Gewoon dat ik kan zijn wie ik ben en doen wat ik wil zonder oordeel.
4: Moest je dan nog een beetje omschakelen?
6: Ja, een beetje wel. Even de eerste dag inkomen, maar daarna was het echt gewoon, ging het goed.
7: Het is heel open. Je kan gewoon naar mensen toe lopen. En je kan gewoon heel erg jezelf zijn. Ik heb echt geen één insecurity gehad op deze camping. En dat is echt geweldig.
4: Ja. Zou je het ook aan andere mensen aanbevelen?
7: Tuurlijk. Eigenlijk echt iedereen. Gewoon. Je moet het gewoon een keer gedaan hebben, vind ik.
4: Volgend jaar weer?
6: Jazeker, ik hoop het wel.
5: En volgend jaar komen we gewoon weer.
1: Iedereen komt dus volgend jaar weer. Dan is het, dat bestaat die 6 jaar. De Paradijsvogel Camping in Dronten. Ooit begonnen.

0: Waarom, waarom, waarom zit in elk Spaans liedje Corazon?
1: Ja, dat zijn hele. Dat, als je een Spaans liedje wil maken, zijn dat de vaste ingrediënten die je moet gebruiken. Nee, ja, Me gustas tú hoorde je van Manu Chao. Me gustas tú, weet je eigenlijk wat dat betekent?
0: Nee, je mag het voor me vertalen. Mijn Spaans is erg slecht.
1: Ik vind je leuk.
0: Oké, okay, dankjewel.
1: Ja, alsjeblieft.
0: Maar het was een vertaling.
1: Ja.
0: Zometeen wat je gisteravond hebt gemist op radio en tv. In de Nieuwsuur ging het over de Noord-Koreaanse steun voor Rusland. Voor de oorlog in Oekraïne. Niet alleen met bommen en granaten, maar ook met heel veel soldaten. Tot straks.

0: ben nog niet in Texas geweest, maar door al die Texaanse muziek die we nu elke keer op de radio hebben, ja, dan wil je toch wel een beetje voelen hoe dat dan daar is.
1: Warm.
0: Ja, nee, dat denk ik ook wel, ja. Zouden ze ook echt,
1: zonnig.
0: Zouden ze ook echt van die typische saloondeuren overal hebben en zo? Of is dat echt gewoon hoe ik het voor me zie?
1: Ik denk dat je eerst heel veel olie-industrie zult zien.
0: Dat denk ik eigenlijk ook wel. Jordan Ella Langley met Choosing Texas. Wat je gisteravond hebt gemist op radio en televisie.
1: Nieuwsuur bijvoorbeeld ging het over de Noord-Koreaanse steun aan Rusland. De Oekraïnse president Zelensky zegt dat bij Russische aanvallen op de Oekraïnse stad Zaporizhia Noord-Koreaanse ballistische raketten zijn ingezet. Zelensky waarschuwde eerder deze week dat Rusland van plan is 30.000 tot 50.000 Noord-Koreaanse militairen in te zetten. Patrick Bolder, defensiespecialist bij Den Haag Centrum voor Strategische Studies, is helder over het belang van Noord-Korea.
2: De vorige operatie met Noord-Koreanen hebben er minstens 6.000 Noord-Koreanen het leven gelaten. Ook van deze 30.000 tot 50.000 zullen er heel veel sneuvelen. Maar dat boeit de Noord-Koreaanse leider blijkbaar niet. De lessen die de overlevers meenemen, die zijn veel belangrijker. Daar kan je je training aanpassen, je documenten, je doctrines, je handboeken. En dat zijn de grote lessen voor Noord-Korea.
1: Remco Breuker, hij is van de Noord-Korea-studies aan de Universiteit van Leiden, vindt de militaire steun van Noord-Korea zorgelijk.
3: Ook Japan heeft hier denk ik echt wel gevaar van te duchten. Taiwan, de Filipijnen, maar het blijft niet beperkt tot Oost-Azië, ben ik bang, of Azië. Ook in Europa, Oekraïne natuurlijk.
4: Ja, in eerste instantie.
3: In eerste instantie, maar dan wel de Baltische Staten, Polen. En wie weet waar dit stopt. Dus dit is een extreem zorgelijke ontwikkeling wat mij betreft.
0: Hoe kunnen we steden koeler maken? Daar ging het over in Met het oog op morgen. Klimaatfilosoof Sophie van Balen doet onderzoek naar het verband tussen gemeten hitte in nieuwbouwwijken en hoe mensen die dan ervaren. Zij maakt zich zorgen over de toenemende hitte, maar ze denkt dat de wetenschap eigenlijk al voldoende antwoorden heeft.
5: Ik denk dat er heel veel antwoorden voorradig zijn. Ja. Ik denk ook niet dat er per se een gebrek is aan goede antwoorden. Ik denk eerder dat er misschien een gebrek is aan goede verhalen, waarmee die antwoorden tastbaar worden. Waarmee we ze voor ons kunnen gaan zien.
0: Ja, er zijn dus al cijfers en feiten. Maar volgens Van Balen gaat het om de vraag, hoe richt je de samenleving in?
5: Dus dan zie je een grafiek, die gaat omhoog. Dan denken we, oké, de CO2-uitstoot stijgt, of de stikstofuitstoot stijgt. Wat gaan we dan doen? Dan gaan we die naar beneden brengen. Terwijl we volgens mij moeten vragen, nee, wat gaan we doen? Hoe kunnen we anders leven, onze samenleving anders inrichten op zo'n manier dat we niet die uitstoot als effect krijgen. Dus in plaats van sturen op het effect, moeten we een heel ander soort vraag stellen.
0: Ja. Tot zover een overzicht van wat je gisteravond hebt gemist op radio en tv.
1: Straks na 9 gaat Roy nog een uurtje door met Flevoland Muziekland. En op het randje van de vakantie heeft hij Holiday op het lijstje staan.
0: Ja, zeker. Dit is Otis Redding.

0: Elke middag vanaf 5 uur zit je goed. Op tv, onze website en in de app krijg je al het nieuws en de mooiste reportages uit onze provincie lekker voorgeschoteld. En je hoeft niks te missen, want we herhalen de uitzending elk half uur. Zo blijf je altijd bij.
1: Dit is Flevoland.
2: Rond, hebben jullie zin in een feestje? Ja, dit is de vibe. Dit moeten we hebben.
1: Ook dit is Flevoland.
3: En ik ervaar soms wel haat of intimidatie.
1: En dit is ook Flevoland.
4: Ik zie nog een heel klein... Ja, het is eigenlijk alleen nog maar een klein banaantje.
1: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
5: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Omroep Flevoland jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
6: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
7: Jusk opent een nieuw distributiecentrum in Lelystad en zoekt collega's. Geen ervaring nodig. Wij leren je alles. Een fijn team, vaste werktijden en een moderne werkplek. Solliciteer op werkenbij.jusk.nl en start al volgende week maandag.
6: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
8: Bezoek His Water Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Batavia Haven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
1: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
9: Drukte gisteravond op de dijken en bij de meren door de zonsverduistering. En vetbak en motor gisteravond op elkaar gebotst in Biddinghuizen. Meer nieuws zometeen in het regiobulletin van 9:30.
0: Dit is Flevoland, ook op onze superhandige app.
10: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Defensie wil 5 jaar lang vrijer kunnen oefenen op bestaande militaire oefenterreinen. Minister Jesselgus heeft ervoor nieuwe wet opgesteld. Ze zegt dat Defensie nu vaak wordt beperkt door regels.
11: We hebben echt wat minder regeldruk nodig. Anders blijft het mooi praten, mooie spullen aanschaffen. Onze mensen alleen maar naar het buitenland sturen. Tot met gewoon in Duitsland, waar ze die ruimte wel hebben. Ja, dat kunnen we als Nederland op een gegeven moment ook niet meer waarmaken.
10: Zo zijn drone-oefeningen vaak onmogelijk vanwege strenge regels. En mogen er soms geen loopgraven worden aangelegd. Rusland en Oekraïne hebben elkaars havensteden aangevallen. Rusland beschoot Izmail aan de Donau, een centrum voor Oekraïnse graanhandel. En Oekraïne nam Novorossiysk onder vuur, een belangrijke haven voor graanoverslag aan de Zwarte Zee. Opnieuw is het diep in Rusland een droneaanval geweest en daardoor is brand uitgebroken op een industrieel complex in de Russische Republiek Bashkirostan, heeft de gouverneur gezegd. Wat er precies is geraakt is onduidelijk. In het gebied staan onder meer een olieraffinaderij en een gasgestookte energiecentrale. De belangrijkste luchthaven op Sicilië blijft langer dicht vanwege de uitbarsting van de Etna. Honderden vluchten zijn geannuleerd of omgeleid. Veel mensen zoeken alternatieve vertrekplaatsen, zoals Palermo, merkt ook deze Nederlandse toerist.
12: Chaos hier, heel erg druk. Alle bussen zitten vol, alle treinen zitten vol en de taxis, nou, die kosten zo €300-400. Maar dat is nu ook eindelijk geregeld, dus nu is er eindelijk duidelijkheid dat we zaterdag weer terug kunnen.
10: Van de bezoekers die nog niet naar huis gaan, reizen er duizenden naar uitkijkpunten bij de Etna. En het weer, vandaag en morgen zonnig en warm, 30 tot 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Dankjewel Jan, dan de ANWB verkeersinformatie. Er staan geen vertragingen, maar wel een aantal flitsers. Onder andere op de A27 Almere-Hilversum bij Almere, hectometerpaal 112,0. En er staat er eentje op de A6 Lelystad-Muidenberg bij Lelystad, hectometerpaal 62,2. Zie jij nou flitser? Je kunt hem melden in de Flitsmeister-app. Komende 2 uur de lekkerste muziek hier bij Omroep Flevoland tijdens Flevoland Muziekland. En ik trap zo af met Madonna met Holiday.
13: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
14: huishoudelijke apparaten gaan jaren langer mee met een Raymond waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op raymondwaterontharders.nl.
15: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
16: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
17: Hey,
14: ontdek de voordelen van zacht water op raymondwaterontharders.nl.
18: Je werkmateriaal, levering en voorraad altijd in de buurt? Bij Allsafe nemen we je spullen aan en slaan we het op. Zo ligt het veilig, voordelig en dichtbij en kun jij nog beter ondernemen.
19: Allsafe
20: geeft ruimte. Mensenrelatie, Radboud Visser.
21: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
20: Jazeker.
22: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
23: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
22: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
24: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
25: Goedemorgen.

in jou. En die Yves Berendsen, ja, die is komende editie van Beste Zangers ook te zien. Hè? Die, is dan, die gaat dan meedoen aan die serie. Wat trouwens een hele leuke serie is om te kijken. En daarover gesproken, als je van die muziek houdt die altijd daaruit komt, dan heb ik goed nieuws voor je, want volgend jaar keert weer Beste Zangers Live terug in Rotterdam Ahoy. 23 mei, dan kun je weer allemaal artiesten zien. Waaronder dus bijvoorbeeld Yves Berendsen, die is ook al aangekondigd voor dat concert. Mo kun je zien, Treintje Oosterhuis, Zoe Levi. Oftewel, dat zijn al hartstikke leuke artiesten om te bekijken bij Beste Zangers Live. En die andere line-up, want dat is natuurlijk nog niet de hele line-up, die gaan niet de hele avond vullen. Er zijn er nog veel meer, die worden later bekendgemaakt. Beste Zangers dus. En de kaarten die zijn volgens mij vanaf, wat is het, vanaf morgen zijn ze te koop. Harry Styles heb ik nu voor je. Die is het ook volop in de concerten nog, kan ik wel stellen. En het is misschien wel een van de beste One Direction leden. Ja, het is meest succesvol toch wel. Hè? Je hoort hem nu met American Girls.

Gilbert Sullivan met Underneath the Blanket Go. En daarvoor dus Harry Styles met American Girls. Je kunt er meedoen met Kiek de Kiekendief. Twee foto's waarvan op de tweede foto iets is veranderd of weggepikt. En aan jou dan de vraag, wat is dat dan? Nou, het zijn vandaag twee foto's van de opbouw van de komst van 7000 waterscouts in Zeewolde. Oftewel, NAWAKA wordt dat genoemd. Dat is het grote kamp voor waterscouts. Dat wordt dan in het Horsterwold gehouden. En de foto's kun je bekijken op onze Facebookpagina. Op de tv, daar staan ze nu ook in beeld. Of onze website omroepflevoland.nl/kiek. En als je dan naar die twee foto's kijkt, dan zie je de binnenkant van een tent. En ik denk dat dat de tent is. Ja, het is een creatieve tent, want ik zie van alles liggen. Het is echt een, nou ja, mag ik het zeggen, het is een beetje een rommelige tent. Er ligt van alles wat. Ik zie een hoed liggen, ik zie allemaal dozen, van die bananendozen, waar je natuurlijk hartstikke handig dingen in kan bewaren. Er staan drie mensen op de foto. Ik zie zo'n, ik zie een bankje, stoelen, die gele streep van die tent. Ja, heel veel details. Maar dat maakt het dus wel wat lastiger, want wat is er dan weggepikt of veranderd op de tweede foto? Zie jij wat het is? Dan is dat, vind ik, allereerst heel knap. Dan moet je natuurlijk wel even insturen. Dat kan op twee manieren. Je kan bellen 0320 28 50 50. Dat kan tot 11 uur vanochtend. Of je gaat even naar onze website omroepflevoland.nl/kiek. Daar kun je ook je antwoord invullen. Ook eveneens tot 11 uur. En als je dan het antwoord goed hebt en je wordt gebeld na 11:30... mag je aan het rad draaien. Ja, en dan win je hartstikke leuke prijzen. Dus doe dat zeker. 0320 28 50 50 of omroepflevoland.nl/kiek. Dit zijn Senna en Sven Versteeg. Die maken er vuurwerk van. En daar hebben ze ook wat over geschreven.

mooie zonsondergang? Een mistige ochtend? Een wit sneeuwdek? Flitsend onweer of juist een strak blauwe lucht? Heb jij een bijzonder weermoment vastgelegd? Deel jouw mooiste weerfoto met ons. En wie weet zie je jouw eigen foto terug bij ons op radio, tv, internet of op de sociale media. Dit kan via onze website. Ga naar omroepflevoland.nl/weer of app hem naar 0320 28 50 50. Zo beleven we het weer samen door jouw ogen.

0: Wat speelt er vandaag in Flevoland? Je hoort het in Studio Flevoland. Elke werkdag zijn we er van de thee tot het diner. Met spraakmakende gasten, verrassende verhalen achter het nieuws en natuurlijk de actualiteit die ertoe doet. Scherp, dichtbij en altijd uit Flevoland. Studio Flevoland met Odeke de Jong en Jordi Bouw. Elke werkdag vanaf 3 uur op radio en tv. Mis het niet. Dicht bij het nieuws, dicht bij Flevoland.
1: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
2: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
1: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
2: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
3: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
4: Tuurlijk wel!
3: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
5: Hey Remol!
6: Je vermindert eczeemklachten met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
3: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4000. Dewarmte.nl.
5: Hey
3: Remol!
6: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
7: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
8: De Tweede Wereldoorlog eindigde in Nederlands-Indië op 15 augustus 1945. Daarom draag ik 15 augustus de Malati, teken van respect. En kijk ik 's avonds vanaf 6:45 naar de Nationale Herdenking live op NPO 1. U ook?
7: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie via kasteeldehaar.nl.
9: En, hoe was het bij het ING Servicepunt?
10: Gelukt. Heb je hem al betaald?
9: Wat bedoel je?
10: Mijn betaalverzoek.
9: Zo, dat doe je snel.
10: Met een klein beetje hulp was dat in de app zo gepiept. Nu jij nog.
11: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
12: Dit is Flevoland met het regionieuws.
13: De brandweer in Almere is sinds gistermiddag 4 keer uitgerukt voor brandjes in bermen en bossages. Afgelopen nacht stond rond 00:30 een berg hooi en stro in brand bij de Boegdreef naast de Noorderplassen. En daarvoor waren er brandjes bij de bushalte in de Literatuurwijk, bij het Kraaiennest en langs de A6 in Almere stad. Volgens de brandweer kan sprake zijn van brandstichting of van onvoorzichtig gedrag, bijvoorbeeld een sigarettenpeuk die niet goed is uitgedrukt. Door de aanhoudende droogte kan snel brand ontstaan. Een botsing gisteravond in Biddinghuizen vlakbij de sportvelden. Volgens een 112-fotograaf gaat het om een fatbike en een motor. Beide bestuurders zijn naar het ziekenhuis gebracht. De oorzaak van het ongeluk in Biddinghuizen is nog niet bekend. Tot zover een overzicht van het nieuws. Meer nieuws vind je op omroepflevoland.nl of in onze app.
14: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De operationele winst van verzekeraar Achmea was in het eerste halfjaar 13% lager dan een jaar eerder. Dat kwam door alle schade van hagel- en onweersbuien eind juni. Achmea verdiende wel meer met beleggen. Een Amersfoorter krijgt een taakstraf voor een enorme stroom haatzaaiende online berichten. Hij ging tekeer tegen moslims, joden, vluchtelingen en politici. Hij krijgt een taakstraf van 120 uur. En Rusland en Oekraïne hebben elkaars havensteden aangevallen. Rusland beschoot Izmail aan de Donau, een centrum voor de Oekraïnse graanhandel. En Oekraïne nam gisteren Novorossiysk onder vuur. Belangrijk voor graanoverslag op de Zwarte Zee.
15: Goedemorgen, het weer in Flevoland. Het is vandaag zonnig zomerweer. De temperatuur loopt snel op en vanmiddag komen we uit op maximaal 33 graden. De wind die waait uit het oosten is zwak tot hooguit matig van kracht. Vanavond zal de zon ook nog een tijdje schijnen. Halverwege de avond is de temperatuur gedaald naar een graad of 28. En ook komende nacht is het overal in de provincie helder. De temperatuur die daalt uiteindelijk naar zo'n 18 of 19 graden. Morgen is het wederom zonovergoten zomerweer. Het wordt zelfs nog een graadje warmer dan vandaag met maximaal 34 graden. De wind draait geleidelijk aan naar het westen tot noordwesten. En in de loop van de dag zal de temperatuur dan ook enkele graden gaan dalen. Zaterdag is er lokaal in de provincie een enkele bui mogelijk. En dan wordt het nog zo'n 27 graden. Zondag is het op de meeste plaatsen in de provincie weer droog. En dan is het een graad of 23. Maar na het weekend wordt het geleidelijk aan wisselvalliger. Met temperaturen rond 22 of 23 graden.
13: Dankjewel Rico. Dan de ANWB verkeersinformatie. Geen vertragingen, maar wel een aantal flitsers. Onder andere op de A27 Almere-Hilversum bij hectometerpaal 112,0. En op de A6 word je gecontroleerd op je snelheid. Lelystad-Muidenberg bij Lelystad. Hectometerpaal 62,2. Zie jij ze? Je kunt ze melden in de Flitsmeister-app. We gaan zo meteen terug in de tijd bij Flevoland Muziekland. We gaan terug naar 13 augustus 1972.
4: Goedemorgen.

0: Waan je je al in de tropische oorden? Ik kan me het goed voorstellen. Je hoorde Gerard Joling met Ticket to the Tropics. En Gerard Joling die heeft natuurlijk zijn eigen reality-serie Only Joling. Maar het is nog steeds maar de vraag of daar ook een nieuw seizoen van komt. Ik heb het altijd ook gekeken met heel veel plezier. Maar ja, zij weten nog niet. Het management van Gerard Joling en Gerard Joling zelf weet eigenlijk nog niet of ze dat wel willen. Want ja, er zitten zo 60, 70 draaidagen zitten er eigenlijk in voor zo'n serie. Maar RTL, die het dus uitzendt, wil het heel graag. En er wordt nu ook gesuggereerd dat het een beetje een onderhandelingspositie is. Een beetje hard to get spelen, zodat je wat meer centen ervoor kan vragen. Ik hoop in ieder geval dat die serie terugkomt, want het is wel echt een hele leuke serie om te kijken.
1: Flevoland, Muziekland. Terug naar...
0: Ja, we gaan een tijdje terug in de tijd. We gaan terug naar 13 augustus 1972... En ik heb even die lijst bekeken, die hitlijst van toen. En toen zag ik gelijk één plaat die ik hartstikke leuk vond. Dit is die van Bolland en Bolland, Wait for the Sun. Ja, Bolland en Bolland hoor je niet heel vaak eigenlijk iets over. Maar het is onterecht, want het zijn hartstikke leuke muziek. Ja, in de vorm van Rob en Ferdy. Die begonnen in 1971. Die begonnen in 1971 als duo. Dus onder de naam Bolland en Bolland. En in hun eerste jaar wagen ze de gok om een tape te sturen met eigen werk naar de platenmaatschappij Negrum. En ja, met succes, want ze krijgen dan ook een contract aangeboden. En hun eerste single werd dus een feit, dat was Summer of 71. En die komt dus in 72 uit. Ingewikkeld. De Bollands komen dan met dat nummer in het populaire televisieprogramma Voor de Vuist Weg van Willem Duis. Ja, en het resultaat daarvan is dat het dus een grote hit wordt. Maar niet veel later volgt dus deze, Wait for the Sun.
1: Flevoland, Muziekland, terug naar...
0: 13 augustus 1972.

Alex Warren was dat met Passenger. Dat ook trouwens op het nieuwe album staat van Passenger. Dat over 15 dagen uit gaat komen. Wild Child heet het. Dus ik kan me ook voorstellen dat we de komende tijd nog heel veel van zijn muziek gaan horen. Want bijna elk nummer wat hij maakt verandert eigenlijk in een hit. Dus dat is natuurlijk best wel knap eigenlijk, hè? Zometeen heb ik nog de zomerhit van dit jaar voor je. Rutger von Barneveld met Zwoele Zomernachten. Na Alicia Keys en Underdog.

0: Veer het in volle bloei.
1: Heb je iets moois gemaakt dat Flevoland moet zien?
2: Nou, hier zit van alles. Een blikje, rietjes, patatbakje.
1: Dit is je moment. Wij zetten elke maand regionale kunst in de schijnwerpers. En misschien is jouw werk straks bij ons te zien. Laat heel Flevoland meegenieten van jouw schilderij, sculptuur of ander kunstwerk. Een maand lang prominent in beeld in onze studio.
3: Dus heb ik eerst de bouwstelling die daar op het werf staat. Die heb ik getekend.
1: Twijfel niet, dit is jouw kans om te schitteren. Meld je vandaag nog aan via mijnkunst@omroepflevoland.nl. En wie weet bewondert straks heel Flevoland jouw kunst.

als je naar een zomertent bent geweest, een feesttent, ja, dan heb je dit gehoord. De zomerhit van dit jaar, Rutger van Barneveld met Zwoele Zomernachten. En ja, na een succes moet je natuurlijk gelijk door. En dat heeft Rutger van Barneveld ook al gedaan. Tenminste, daar is hij mee bezig. Er verscheen een liedje van hem van 20 jaar geleden op TikTok. Met een heel gekke dansje. Was het een droom, heet dat nummer. En ja, hij is daar gelijk mee aan de haal gegaan. Hij heeft dat nummer opnieuw uitgebracht. En dan wel onder een andere titel. Dus niet Was het een droom, maar onder de titel Zomer, Zon en Strand. En daarmee gaat hij dus eigenlijk proberen om eventjes een 2.0 te gaan maken. Nou, ik ben heel benieuwd of dat lukt. Het is eigenlijk niet even naar die Zwoele Zomernachten. Zometeen nog een uurtje Flevoland Muziekland met Arno Pluquet na Tina Charles en I Love to Love.

0: is Flevoland.
1: Rond, hebben jullie zin in een feestje? Ja, dit is de vibe. Dit moeten we hebben.
0: Ook dit is Flevoland.
2: En ik ervaar soms wel haat of intimidatie.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Ik zie nog een heel klein... Ja, het is eigenlijk alleen nog maar een klein banaantje.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
4: Jusk opent een nieuw distributiecentrum in Lelystad en zoekt collega's. Geen ervaring nodig. Wij leren je alles. Een fijn team, vaste werktijden en een moderne werkplek. Solliciteer op werkenbij.jusk.nl en start al volgende week maandag.
5: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
6: Wil jij iets betekenen voor een ander en ontdekken wat bij jou past? Vrijwilligerswerk is er in alle vormen. Met mensen, dieren, buiten of juist iets creatiefs. Of je nu veel tijd hebt of af en toe een uurtje. Jouw inzet maakt echt verschil. Kom in actie en ga naar vrijwilligerslelystad.nl. Ontmoet nieuwe mensen en beleef plezier.
5: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
7: Almeerse brandweer, druk met brandjes in bermen en bossages. En vetbak en motor gisteravond op elkaar gebotst in Biddinghuizen. Meer nieuws zometeen in het regiobulletin van 10:30.
8: Dit is Flevoland, elke dag dichtbij.
9: Renate Kok met het NOS Journaal. Verzekeraar Achmea was het afgelopen half jaar veel geld kwijt aan schade door de extreme hagel- en onweersbuien van juni. De operationele winst was daardoor 13% lager dan in dezelfde periode vorig jaar. Ook bij de zorgverzekeringen daalde de winst, maar met de beleggingen ging het juist heel goed. De halfjaarwinst van Achmea kwam uiteindelijk uit op €688 miljoen. Dat is een stijging van 80%. Rusland heeft aanvallen uitgevoerd op Izmail, de grootste Oekraïense haven aan de Donau. Er brak brand uit en er is schade, melden de autoriteiten. De haven ligt vlak bij de grens met Roemenië en is een belangrijk centrum voor de handel in graan en andere grondstoffen. Gisteren nam Oekraïne de Russische havenstad Novorossiysk onder vuur aan het Russisch deel van de afgelopen half jaar veel geld kwijt aan schade door de extreme hagel- en onweersbuien van juni. De operationele winst was daardoor 13% lager dan in dezelfde periode vorig jaar. Ook bij de zorgverzekeringen daalde de winst, maar met de beleggingen ging het juist heel goed. De halfjaarwinst van Achmea kwam uiteindelijk uit op €688 miljoen. Dat is een stijging van 80%. Rusland heeft aanvallen uitgevoerd op Izmail, de grootste Oekraïense haven aan de Donau. Er brak brand uit en er is schade, melden de autoriteiten. De haven ligt vlak bij de grens met Roemenië en is een belangrijk centrum voor de handel in graan en andere grondstoffen. Gisteren nam Oekraïne de Russische havenstad Novorossiysk onder vuur aan het Russisch deel van de Zwarte Zee. Ook dat is een belangrijk centrum voor de graanhandel. Een man uit Amersfoort die beledigende en ook haatzaaiende berichten op internet zette, is veroordeeld tot 120 uur taakstraf. In een openbare Telegram-groep ging hij tekeer tegen Joden, moslims en vluchtelingen. Ook riep hij op tot geweld tegen politiemensen, journalisten en tegen politici als Jette, Timmermans en Bontebal. Voor de man, een ambtenaar van 50, was het een uitlaatklep voor zijn frustraties. Zijn Telegram-account heeft hij inmiddels verwijderd. En door de aanhoudende droogte valt ook de honingoogst deze zomer flink tegen. Bloemen staan minder lang of nauwelijks in bloei, waardoor honingbijen geen nectar kunnen verzamelen. Vooral in het oosten van het land is de schade groot, zeggen de imkers, die ook wijzen op het effect van klimaatverandering. De bijen gebruiken de honing om door de winter te komen. Imkers voeren ze nu bij met opgeloste suiker, zodat ze toch voldoende voorraad kunnen maken. Het weer vandaag en morgen zonnig, erg warm, met 30 graden in het noorden van het land en 35 of 36 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
10: Urk FM, hou.

0: is het nieuws op Urk FM.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. Sportkoepel NOC-NSF heeft een kaart gemaakt waarop sportclubs kunnen zien of ze hun velden nog kunnen besproeien. Bijvoorbeeld voetbalclubs en hockeyclubs kampen met verdorde velden door de extreme droogte. De sportbonden krijgen veel vragen over het sproeiverbod dat vaak al geldt. En de kaart van NOC-NSF wordt nu dagelijks bijgehouden en geeft dan aan wat er eventueel nog wel gedaan kan worden om de velden bespeelbaar te houden. Sproeien met drinkwater is daarbij nooit een optie, zegt de koepel. Het mogelijk stilvallen van de golfstroom hangt niet af van het bereiken van een bepaalde opwarmingstemperatuur van de aarde, maar van de snelheid waarmee dat gebeurt. Dat stellen Nederlandse klimaatwetenschappers in een studie die vandaag wordt gepubliceerd, meldt Nieuwsuur. De golfstroom is een belangrijk systeem van wereldwijde zeestromen. Als die stilvalt, heeft dat drastische gevolgen voor het klimaat wereldwijd. Zo zou Nederland onder meer een kouder en droger klimaat krijgen in plaats van dat het hier warmer wordt. De belangrijkste luchthaven van Sicilië bij Catania blijft tot zeker 2 uur vannacht dicht vanwege de uitbarsting van de Etna daar. Vorige week barstte de vulkaan uit, waardoor er veel as over de regio is verspreid. Dat gebeurde precies tijdens een van de drukste periodes op het eiland. Op andere Siciliaanse luchthavens is het daarom nu drukker dan anders. En het Eurovisie Songfestival van volgend jaar wordt gehouden in de Bulgaarse stad Burgas aan de Zwarte Zee. Bulgarije organiseert de 71ste editie van het festival. Nadat zangeres Dara vorig jaar met Bangaranga voor het eerst voor Bulgarije won op het festival. Dit jaar boycotte Nederland het Songfestival uit protest tegen de deelname van Israël. Of er volgend jaar wel weer een Nederlandse inzending is, is nog niet duidelijk. Het weer vandaag en morgen zonnig, erg warm, 30 graden in het noorden, 35 of 36 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Urk FM, hou.

Te midden in de Vlonders, weggestoken tussen de sparrenbossen, ligt er een klein derpje. Verdeeld in alle kleine boerderijkjes, uit hier wat groter dan het andere, natuurlijk. En op een daarvan, daar woont er een wilde boerendochter. Ze past alleen maar op de venten. En die jongen van haar neef is den dien ze hier doet gerne. Maar ze zien nog niet staan. Hij heeft er partan een liedje van gemokt. Met huilschoenen woorden. En als dit chauvis voorbij haar deur gaat. En hij ziet er licht nog branden. Dan stikt hij zijn handen diep in zijn zakken. En met zijn kop een beetje naar beneden. Zingt hij zijn liedje. Verheur. Verheur.

Maar ja, wat doe je dan? Zo'n zot geweld, dat valt het zomaar niet stille. En elk jaar, met het potten van de boom, begint dat opnieuw. Hun ruwen schieten vier. Ze moeten dat hier stil nemen. Ze wilden dat de wilden. En dan is het dan hier stil. Maar zijn vier, dat is zo goed niet te zien. En als de Chavez voorbij de deur gaat en hij ziet er licht nog branden, dan stikt hij zijn handen diep in zijn zakken. En met zijn kop een beetje naar beneden zingt hij zijn liedje. Verheur! Verheur!

en de Jorngever bij. En ze wiert zij 29. En ze kwam ik hier van de messen alleen tussen de velden op een welen. En ik zag haar. Dat is nee of dat is nooit, paasje. En ieder tenen. En dan zei wijfeken. Ik zie haar gerne. Ik heb er een liedje van gemaakt.

en ze had goed geluisterd. En binst, dat ze hem een todder gaf, schettige zij, met haar gat

0: Een andere keer misschien.
1: Dit is het nieuws op Urk FM.
2: Renate Kok met het NOS Journaal. In de Botlek, in het Rotterdamse havengebied, is een stroomstoring bij een raffinaderij van Esso. Alle systemen zijn stilgevallen en daardoor is nodig om nu gassen af te fakkelen. In de wijde omgeving zijn grote vlammen en zwarte rookwolken te zien. De rook trekt in de richting van Vlaardingen en Maassluis. Brandweer is met meerdere eenheden uit voorzorg aanwezig, zegt de veiligheidsregio. Op de Maasvlakte is brand in een transformatorhuis. Mogelijk heeft dat te maken met de stroomstoring in de Botlek, zegt de beheerder van het elektriciteitsnet. In een recreatieplas in Nunspeet zijn gisteren twee jongens verdronken. Ze waren 15 en 20 jaar oud en kwamen uit de Oekraïne. Ze zaten in Nunspeet in een pleeggezin. De twee zijn gisteren nog naar een ziekenhuis gebracht, maar zijn daar overleden. Waardoor ze in de recreatieplas in de problemen kwamen, is niet bekend. Verzekeraar Achmea was het afgelopen halfjaar veel geld kwijt aan schade door de extreme hagel- en onweersbuien van juni. De operationele winst was daardoor 13% lager dan in diezelfde periode vorig jaar. Ook bij de zorgverzekeringen daalde de winst, maar met de beleggingen ging het juist heel goed. De halfjaarwinst van Achmea kwam uiteindelijk uit op 688 miljoen euro. Dat is een stijging van 80%. En de belangrijkste luchthaven van Sicilië bij Catania blijft tot zeker 2 uur vannacht dicht vanwege de uitbarsting van de Etna daar. Vorige week barstte de vulkaan uit, waardoor er veel as over de regio is verspreid. Het gebeurde precies tijdens een van de drukste periodes op het eiland. Op andere Siciliaanse luchthavens is het daarom nu drukker dan anders. De Etna is een van de actiefste vulkanen in Europa en veroorzaakt vaker problemen voor de luchtvaart. Het weer dan vandaag en morgen zonnig, erg warm, 30 graden in het noorden en 35 of 36 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar Urk FM.

0: is het nieuws op Urk FM.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. De man die een vuurwerkbom liet afgaan bij het partijkantoor van D66 in Den Haag wordt verdacht van terrorisme. Het incident was in mei. Vanochtend tijdens een proforma-zitting in de rechtbank zei de man geen spijt te hebben van zijn daad, maar wel van het feit dat hij mensen in gevaar heeft gebracht. Er bleken zo'n 30 mensen binnen te zijn, vooral leden van de jongere tak van D66. De 37-jarige verdachte werd eerder veroordeeld voor brandstichting in stadsbussen in Tilburg. In de recreatieplas in Nunspeet zijn gisteren twee jongens verdronken. Ze waren 15 en 20 jaar oud en kwamen uit Oekraïne. Ze zaten in Nunspeet in een pleeggezin. De twee zijn gisteren nog naar een ziekenhuis gebracht, maar zijn daar overleden. Waardoor ze in de recreatieplas in de problemen kwamen, is niet bekend. In de Botlek in het Rotterdamse havengebied is een grote stroomstoring bij een raffinaderij van Esso. Alle systemen zijn stilgevallen en daardoor is het nodig om gassen af te fakkelen. In de wijde omgeving zijn grote vlammen en rookwolken te zien. Die rook die trekt in de richting van Vlaardingen en Maassluis. De brandweer is uit voorzorg met meerdere eenheden aanwezig, zegt de veiligheidsregio. Op de Maasvlakte is brand in een transformatorhuis. Mogelijk heeft dat te maken met de stroomstoring in de Botlek, zegt de beheerder van het elektriciteitsnet. Sportkoepel NOC-NSF heeft een kaart gemaakt waarop sportclubs kunnen zien of ze hun velden nog kunnen besproeien. Bijvoorbeeld voetbalclubs en hockeyclubs kampen met verdorde velden door de extreme droogte. De sportbonden krijgen veel vragen over het sproeiverbod, dat vaak al geldt. De kaart van NOC-NSF wordt nu dagelijks bijgehouden en geeft aan wat er eventueel nog wel gedaan kan worden om de velden bespeelbaar te houden. Het weer dan vandaag en morgen zonnig, erg warm, 30 graden in het noorden van het land en 35 of 36 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Urk FM.

0: is het nieuws op Urk FM.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. Bij een explosie bij een opslagtank in het Rotterdamse havengebied is zeker 1 dode gevallen, zegt de politie. Een onbekend aantal mensen raakte gewond. Bij Rijnmond zegt een woordvoerder van het betrokken bedrijf dat er een ingehuurde onderhoudsploeg aan het werk was en dat er mogelijk iets mis is gegaan bij het loskoppelen van leidingen. Op een andere plaats in het Rotterdamse havengebied was eerder ook een grote stroomstoring. Daardoor moest de Esso-raffinaderij gassen afvakkelen, wat veel rook veroorzaakte. De oorzaak daarvan was mogelijk een brand in een hoogspanningsstation op de Maasvlakte en veroorzaakt door een stroompiek. De man die eerder een vuurwerkbom liet afgaan bij het partijkantoor van D66 in Den Haag wordt verdacht van terrorisme. Het incident was in mei. Vanochtend tijdens een proforma-zitting in de rechtbank zei de man geen spijt te hebben van zijn daad, maar wel van het feit dat hij mensen in gevaar heeft gebracht. Er bleken zo'n 30 mensen binnen te zijn, vooral leden van de jongere tak van D66. De verdachte is een 37-jarige man die eerder werd veroordeeld voor brandstichting in stadsbussen in Tilburg. Japan is kwaad over een bezoek van de Russische president Poetin aan de Koerillen. Een deel van die strategische eilandengroep ten noorden van Japan is betwist gebied. Poetin bezocht er een visverwerkingsfabriek op een eiland dat door Rusland wordt geclaimd. De Japanse premier Takashi noemt het bezoek totaal onaanvaardbaar. Japan en Rusland waren tientallen jaren in onderhandeling over de Koerillen, maar sinds de Russische invasie in Oekraïne liggen die gesprekken stil. Hoe sneller de temperatuur op aarde stijgt, hoe eerder de golfstroom stilvalt. Dat is de conclusie van Nederlandse klimaatwetenschappers, meldt Nieuwsuur. Volgens hen doet het er minder toe hoeveel graden de aarde opwarmt. De golfstroom is een belangrijk systeem van wereldwijde zeestromen. Als dat stilvalt, heeft dat over de hele wereld drastische gevolgen voor het klimaat. Het weer volop zon, erg warm. Het kan 36 graden in het zuiden worden. Morgen weinig verandering, dan wordt het nog wat warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: Urk FM, hou.

0: Dit is het nieuws op Urk FM.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. Bij een explosie bij een opslagtank in het Rotterdamse havengebied is zeker 1 dode gevallen, zegt de politie. Een aantal mensen raakte ook gewond. Een woordvoerder van het betrokken bedrijf zegt dat er een ingehuurde onderhoudsploeg aan het werk was en dat er mogelijk iets is misgegaan bij het loskoppelen van leidingen. Op een andere plaats in het Rotterdamse havengebied was er eerder ook een grote stroomstoring. Daardoor moest de Esso-raffinaderij gassen afvakkelen, wat veel rook veroorzaakte. Inmiddels is de stroomstoring voorbij en worden de fabrieken in de haven weer opgestart. Eerder was er brand in een hoogspanningsstation op de Maasvlakte. Of dat leidde tot de stroomstoring wordt nog onderzocht. Israëlische kolonisten hebben sinds zondag de woningen omsingeld van 2 Palestijnse families op de bezette westelijke Jordaan-oever. Volgens de VN zitten 15 bewoners daardoor vast in hun huizen. Water en elektriciteit zijn afgesloten en bezoekers worden tegengehouden. De bewoners durven niet te vertrekken omdat ze bang zijn dat de Joodse kolonisten hun woningen dan in beslag nemen. Volgens de Palestijnen doet het Israëlische leger weinig tegen de kolonisten. Het leger heeft vanwege de spanningen meer militairen naar het gebied gestuurd. De Russische president Poetin heeft een visfabriek op de Koerillen bezocht. Het is een eilandengroep bij Japan die door Rusland en Japan al tientallen jaren wordt betwist. De Japanse premier Takeshi noemt het bezoek totaal onaanvaardbaar. Volgens haar horen de Koerillen onlosmakelijk bij Japan. En een Australische oud-bisschop is veroordeeld voor het seksueel misbruik van 2 jonge Aboriginal mannen. De bisschop van Broome was een van de belangrijkste geestelijken in Australië. Hij organiseerde bijeenkomsten met jonge mannen in het strandhuis van de kerk. Daar vond ook het misbruik plaats. Het weer volop zon, erg warm, 30 tot 35 of 36 graden in het zuiden. Morgen weinig verandering, temperatuur loopt dan nog wat meer op. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Urk

0: is het nieuws op Urk FM.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. De problemen door de droogte in Nederland zijn veel eerder ontstaan dan de waterschappen en het kabinet hadden verwacht. Dat zei minister Karremans vandaag. Hij noemt de situatie ernstig. De waterschappen doen er alles aan om het beschikbare water zo goed mogelijk te verdelen, maar de droogte raakt nu veel mensen. Voor veel ondernemers en industrieën is het crisis, zei Karremans. Hij is met alle andere landen in het stroomgebied van de Rijn in overleg over hoe de situatie het beste het hoofd kan worden geboden. Israëlische kolonisten hebben sinds zondag de woningen omsingeld van twee Palestijnse families op de bezette westelijke Jordaan-oever. Volgens de VN zitten 15 bewoners daardoor vast in hun huizen. Water en elektriciteit zijn afgesloten en bezoekers worden tegengehouden. De bewoners durven niet te vertrekken omdat ze bang zijn dat de Joodse kolonisten hun woningen dan in beslag nemen. Volgens de Palestijnen doet het Israëlische leger weinig tegen de kolonisten. Het leger heeft vanwege de gespannen situatie meer militairen naar het gebied gestuurd. De vuurwerkbom bij het partijkantoor van D66 in mei was bedoeld als protestactie. Dat zei de dader van de aanslag tijdens een proforma-zitting. Hij zegt geen spijt te hebben van zijn daad, maar wel van het feit dat hij mensen in gevaar heeft gebracht. Er waren zo'n 30 mensen in het partijkantoor. De man wordt verdacht van terrorisme en blijft langer vastzitten. In de provincie Overijssel is de afgelopen tijd 10 keer een omgekeerde Nederlandse vlag weggehaald door overheden daar. De protestvlaggen van boeren die langs de weg hangen zijn gevaarlijk voor het verkeer, zeggen de gemeente en de provincie. Bijvoorbeeld als er aan lantaarnpalen, verkeerslichten of bruggen hangen. Doet denken aan grote boerenprotesten van 4 jaar geleden, toen er ook omgekeerde vlaggen te zien waren. Het weer dan nog altijd erg zonnig en warm. 30 tot 36 graden is het. Morgen opnieuw veel zon en nog wat warmer. 34 graden in het noorden en westen. En maximaal 38 graden verder naar het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Urk FM.

0: is het nieuws op Urk FM.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De problemen door de droogte in Nederland zijn veel eerder ontstaan dan de waterschappen en het kabinet hadden verwacht. Dat zei minister Karremans vandaag. Hij noemt de situatie ernstig. De waterschappen doen er alles aan om het beschikbare water zo goed mogelijk te verdelen, maar de droogte raakt veel mensen. Voor veel ondernemers en industrieën is het nu echt crisis, zei Karremans. Maar ook experts hadden deze grote droogte deze zomer nog niet verwacht. De vier terreurverdachten die 2 weken geleden werden opgepakt blijven langer vastzitten. Dat meldt de rechtbank in Rotterdam. De vier zijn tussen de 16 en 19. Ze worden verdacht van het voorbereiden van een aanslag. 3 van hen zijn al eerder opgepakt in andere terreurzaken. De voorlopige hechtenis van de vier is met 30 dagen verlengd. De zonsverduistering heeft weinig schade aan ogen opgeleverd. Bij het oogziekenhuis in Rotterdam kwamen maar 7 telefoontjes binnen van patiënten en huisartsen met vragen. Het ging meestal over branderige of pijnlijke ogen of het gevoel iets in het oog te hebben. Die klachten trekken volgens de oogartsen meestal in 1 tot 3 dagen weg. 3 mensen liepen schade op aan het centrale deel van het netvlies en zij worden nog onderzocht. Voor de 5e keer dit jaar is er sprake van een regionale hittegolf en daarmee is een record uit 1947 geëvenaard. In Zuid-Limburg werd het vanmorgen 30 graden. Inmiddels is er in heel Noord-Brabant, in Westdorpen in Zeeland en in Horst in Noord-Limburg sprake van een hittegolf. Bij een regionale hittegolf is het minimaal 5 dagen achter elkaar zomers met 25 graden, waarvan 3 met 30 graden, gemeten op een lokaal weerstation in plaats van op het landelijke hoofdstation in De Bilt. Dan het weer. Het is zonnig en tropisch warm. Naar 30 tot 36 graden. Morgen opnieuw veel zon en heet. 34 graden in het noorden en westen tot maximaal 38 graden op andere plaatsen. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Urk FM.

Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Oud-burgemeester, fractievoorzitter, minister en staatssecretaris Jacques Wallagen is overleden in zijn woonplaats Groningen. Dat heeft zijn familie laten weten. Na een periode als gemeenteraadslid en wethouder in Groningen werd hij in 1982 lid van de Tweede Kamer voor de PvdA. Daarna werd hij staatssecretaris. Van 1994 tot 1998 was hij fractievoorzitter en daarna vertrok hij uit Den Haag. Hij werd burgemeester in Groningen. Jacques Wallagen is 79 jaar geworden. Hackersgroep Klop uit Rusland zegt dat het de bedrijven Shell en Philips heeft gehackt. Shell laat weten op de hoogte te zijn van een mogelijk incident. Wat de impact is, is nog onduidelijk. Klop is al jaren actief en steelt bestanden en gevoelige data van bedrijven, waarna de groep losgeld eist. Philips zegt dat er een poging is gedaan tot een cyberaanval. Er zouden geen gevolgen zijn voor klanten van het bedrijf. In een groot onderzoek naar de invoer van drugs via Schiphol zijn 4 mannen opgepakt. Volgens de marechaussee gaat het om personeel van de luchthaven. Er wordt onderzocht of er bij de afhandeling van vracht misbruik is gemaakt voor de invoer van drugs. De mannen zijn tussen de 34 en 48 jaar oud. Ze werden opgepakt in Zoetermeer, Utrecht, Wassenaar en Waddinxveen. Een van de verdachten was mogelijk betrokken bij een drugslab in België. Dat lab is ontmanteld. Ook zijn meerdere woningen en loodsen doorzocht. Boeren die morgen met hun trekker de snelweg opgaan richting Den Bosch zullen niet worden tegengehouden. Het OM zegt dat demonstraties worden gefaciliteerd tenzij er onacceptabele situaties ontstaan. Bij het provinciehuis van Brabant worden morgen veel boeren verwacht. Provinciale staten debatteren dan over het intrekken van vergunningen van pluimveehouders. Dan het weer. Het is vanavond toch lang zonnig en warm. Vannacht koelt het af naar een graad of 17. Morgen opnieuw veel zon en nog warmer. Het wordt 33 graden in het noorden en westen tot 38 graden op andere plaatsen. Dit was het NOS Journaal.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Oud-burgemeester, fractievoorzitter en staatssecretaris Jacques Wallage is overleden in zijn woonplaats Groningen, heeft zijn familie bekendgemaakt. Na een periode als gemeenteraadslid en wethouder in Groningen werd hij in 1981 lid van de Tweede Kamer voor de PvdA. Vervolgens was hij staatssecretaris van Onderwijs in het kabinet Lubbers III. Van 1994 tot 1998 was Wallage fractievoorzitter. Daarna vertrok hij uit Den Haag en werd burgemeester van Groningen. De huidige burgemeester Kamminga zegt dat Wallage veel heeft betekend voor de stad. Jacques Wallage was 79 jaar. De droogteproblemen in Nederland zijn veel eerder ontstaan dan de waterschappen en het kabinet hadden verwacht. Dat zegt minister Karremans. Hij noemt de situatie ernstig.
1: Ik denk voor heel veel industrieën en heel veel ondernemers is het nu echt crisis. Daar kan je niet omheen.
2: Dus voor het kabinet?
1: Ook, dus ik werk er ook dag en nacht aan in die zin. Dus we zijn met heel veel waterschappen bezig om dit zo goed mogelijk te doen. Zodat de economische schade zo beperkt mogelijk blijft. Maar we zijn afhankelijk van neerslag en wat er bij de Rijn binnenkomt. Dus het beste wat we kunnen doen is zo goed mogelijk dat water verdelen.
0: Karremans was vandaag in de polder bij Delft. Volgens hem hadden ook experts de grote droogte deze zomer nog niet verwacht. Shell en Philips zijn mogelijk gehackt. Een Russische hackersgroep beweert digitaal te zijn binnengedrongen in hun systemen. Shell zegt op de hoogte te zijn van een mogelijk incident en volgens Philips zijn er geen gevolgen voor klanten van het bedrijf. In de provincie Overijssel zijn de afgelopen tijd 10 omgekeerde Nederlandse vlaggen weggehaald door overheden. De protestvlaggen van boeren langs de weg zijn gevaarlijk voor het verkeer, zeggen de gemeente en de provincie. Dan het weer. Het is nog lang zonnig en warm. Vannacht is het helder. Het koelt dan af naar 13 tot 20 graden. Morgen een zonnige en hete dag. Het wordt nog warmer. 33 tot 37 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Allemaal hartelijk welkom bij dit speciale programma voor jullie.
4: En het heet De Koninklijke Trein.
3: Om in te stappen.
4: En snel weg te wezen.
3: En mee te gaan.
4: En het kost helemaal niks.

Wat fijn dat jullie vanmorgen allemaal weer klaar zitten om te luisteren naar jullie eigen programma. En het Bijbelverhaal van vanmorgen, dat gaat over jullie zelf. En weet je hoe het verhaal van vanmorgen heet? Laat de kinderen tot mij komen. Dus ga er maar eens goed voor zitten. Want dat is toch om blij van te worden, dat iedereen bij de Heer Jezus mag komen. Maar eerst een leuk liedje. Misschien ben je deze morgen wel wakker geworden van het zingen van de vogels.

Als de Heer Jezus ergens komt, zijn er altijd wel mensen die met hem willen praten. Er zijn ook vaak deftige schriftgeleerden bij. Die vragen hem hele moeilijke dingen over de Bijbel. Veel van die schriftgeleerden houden niet van de Heer Jezus. Ze zijn jaloers op hem. Ze vragen hem expres hele moeilijke dingen. En dan hopen ze dat Jezus het antwoord niet weet. Maar de Heer Jezus weet altijd een antwoord. Hij weet immers alles. Gelukkig zijn er ook schriftgeleerden die wel van de Heer Jezus houden. Eén van hen heet Nicodemus, dat weet je misschien nog wel. Op een keer als de Heer Jezus al een hele poos met een deftige schriftgeleerde heeft gepraat, komen er ook vrouwen bij hem. Dat zijn geen deftige vrouwen hoor, het zijn gewone moeders met hun kinderen. Ze hebben de hele lange weg naar Jeruzalem gelopen met hun kleine kinderen, op de arm of aan de hand. Ze willen zo graag naar de Heer Jezus toe. Ze hebben de wonderen van de Heer Jezus gezien en ze hebben zijn woorden gehoord. Ze weten hoe lief hij de mensen heeft en ze weten ook hoe machtig hij is. Ze hebben gehoord van de kreupelen en de blinden die hij genezen heeft. Ze hebben gehoord hoe hij de mensen getroost heeft. En dat door hem de mensen weer bij de Heere God gebracht zijn. En dat overal waar hij komt, hij de mensen heel veel zegen geeft. En van die zegen willen de moeders ook hun kinderen laten genieten. Al zijn ze nog zo klein en begrijpen ze nog maar zo heel weinig.

Eerst hebben de moeders zelf een poosje naar de Heer Jezus geluisterd. En daarna hebben ze tegen elkaar gezegd: wat zou het fijn zijn als onze kleine kinderen de Heer Jezus ook konden zien. Jezus houdt vast veel van hen. Misschien willen we met hen praten en hen zegenen. Als onze kinderen de Heer Jezus kennen, gaan ze vast ook veel van hem houden. Wat zou dat heerlijk zijn. Ze hebben hun kinderen, die aan het spelen waren, gauw opgehaald. Maar de Heer Jezus heeft net een heel moeilijk gesprek gehad met de fariseeën over trouwen en allerlei andere moeilijke dingen. En daarna heeft hij ook nog aan zijn discipelen een heleboel dingen uitgelegd. En de discipelen willen de moeders daarom niet bij de Heer Jezus toelaten. Ze begrijpen niet wat die moeders willen. Kinderen horen niet bij de Heer Jezus, denken ze. Die tellen toch immers nog niet mee? En als de discipelen de moeders zien aankomen, roepen ze boos tegen hen: wat moeten die kinderen hier? De Heer Jezus heeft het erg druk. Hij heeft geen tijd voor kinderen. Kleine kinderen begrijpen toch niet wat hij zegt. Gaan jullie maar gauw weg. De kinderen snappen niet waarom de discipelen zo boos doen. Hun moeders hebben hun verteld dat de Heer Jezus erg aardig is. Maar zijn discipelen zijn het helemaal niet. Wat raar. De moeders zeggen verdrietig: kom kinderen, we gaan weer weg. De Heer Jezus heeft nu geen tijd. Maar de Heer Jezus ziet de moeder staan. En ook ziet hij dat ze verdrietig zijn en teleurgesteld. Hij neemt het zijn discipelen erg kwalijk dat ze zo lelijk gedaan hebben. En dat zegt hij ook tegen zijn discipelen. De discipelen gaan snel naar de moeders toe en ze zeggen: jullie mogen toch bij de Heer Jezus komen, hij roept jullie. Kom maar gauw.

Vrolijk rennen de kinderen naar hem toe. Ze zijn helemaal niet bang. De Heer Jezus kijkt zo vriendelijk naar hen. Eerst was hij een beetje boos. Niet op de kinderen, maar op de discipelen. Hij zei tegen hen, laat de kinderen bij me komen. Jullie mogen hen niet wegsturen. Kinderen horen toch immers ook bij mijn koninkrijk? Nu kijkt de Heer Jezus weer vriendelijk. Hij vindt het juist fijn dat de moeders hun kinderen bij hem brengen. Een paar kleintjes klimmen op zijn knieën. De anderen gaan om hem heen staan. Jezus slaat zijn armen om hem heen. En hij praat met hen. Hij vertelt hun dat hij heel veel van hen houdt. En dat de Heere God in de hemel ook veel van hen houdt. Dan legt hij zijn handen op hun hoofd en zegent hen. De discipelen zien het verbaasd aan en ze schamen zich erg.

En de discipelen hebben geleerd dat de kinderen er ook bij horen. Weet je, eigenlijk hadden ze dat wel kunnen weten. Want een tijdje geleden heeft de Heer Jezus het dochtertje van Jairus weer levend gemaakt. Je weet wel, dat kleine meisje waarvan de dokter gezegd had dat ze niet meer beter kon worden. Jairus was hoofd van de synagoge in Capernaum. Hij en zijn vrouw hadden maar één dochtertje. En als de dokter zegt dat niemand hun dochtertje nog beter kan maken, denkt Jairus opeens aan de Heer Jezus. Hij rent met één het huis uit, op zoek naar de Heer Jezus. En als hij hem gevonden heeft, gaat de Heer Jezus met hem mee naar zijn huis. Wanneer ze daar aankomen, komen ze te laat. Het dochtertje is al gestorven. En dan doet de Heer Jezus dat geweldige wonder. Hij pakt haar bij de hand en zegt: meisje, sta op, ik zeg het. Het kleine meisje wordt weer levend. Ze kan weer lopen, eten en spelen. En bij dit grote wonder zijn de discipelen van de Heer Jezus, Petrus, Johannes en Jacobus, ook aanwezig geweest. En bij een ander groot wonder, het wonder van de 5 broden en de 2 vissen, is het ook een kind dat heel belangrijk is. Misschien ken je de geschiedenis wel. De Heer Jezus en zijn discipelen zijn met de vissersboot het meer van Capernaum opgegaan. Ze zijn allemaal moe en willen wat uitrusten. Maar de mensen blijven de Heer Jezus volgen. Ze willen zo graag luisteren naar wat hij te vertellen heeft. Ze zijn snel om het meer heen gelopen en wachten aan de andere kant. Maar de Heer Jezus stuurt nooit iemand weg, ook al is hij nog zo moe. Hij gaat aan land. Hij gaat op een heuveltje zitten, zodat iedereen hem goed kan zien. Hij vertelt over de Heer God die in de hemel woont. De Heer Jezus kan zo prachtig vertellen, iedereen wordt er blij van.

Maar het wordt later en later. Het is al bij de avond. Of bijna avond. Maar het lijkt wel of de Heer Jezus dat niet merkt. De discipelen wel. Die worden er een beetje onrustig van. Ze zeggen tegen elkaar: denkt de Heer Jezus er niet aan dat al die mensen ook een keer moeten eten? Ze hebben niets bij zich. En een dorp om wat te kopen is niet in de buurt. De Heer Jezus moet ze wegsturen. Maar dat doet de Heer Jezus niet. Hij zegt: geven jullie hen te eten? De discipelen antwoordden hem verbaasd: dat kan toch niet? Het zijn wel 5000 mensen. Voor al die mensen kunnen we toch geen brood kopen? De Heer Jezus vraagt dan hoeveel brood er zijn. En dan blijkt dat er een jongen is met 5 broden en 2 vissen. Hij geeft die aan de Heer Jezus. Alle mensen moeten gaan zitten op het gras. De Heer Jezus pakt de 5 broden en de 2 vissen. En hij kijkt omhoog naar de hemel. En dan zegt hij: Vader, ik dank u voor dit eten. Dan breekt hij het brood in stukken. Maar het lijkt wel of het brood niet opraakt. En datzelfde doet de Heer Jezus met de 2 vissen. En zo krijgen de mensen genoeg te eten. En er is zelfs meer dan voldoende over. Zo zie je maar dat de Heer Jezus ook naar kinderen omziet. En naar hen wil luisteren. Dat de Heer Jezus ook jouw vriend wil zijn. Jullie mogen net als de grote mensen de Heer Jezus vragen in je hart te komen wonen. Dus als iemand zegt dat dat niet zo is, mag jij hem vertellen dat de Heer Jezus jouw vriend is. Dat hij voor je zorgt en om je geeft.

En dat is voor deze morgen het verhaal. Of eigenlijk zijn het wel drie verhalen waar allemaal kinderen bij betrokken zijn. Wat geweldig, hè? Ik wens jullie een hele fijne zondag en natuurlijk ook een fijne week. Volgende week vertelt Nelly jullie het verhaal van Lazarus. Luisteren jullie dan weer? Tot de volgende week.

Goedenavond luisteraars, fijn dat u uw radio of internet heeft afgestemd op de lokale radio Urk FM om naar ons programma Ziekentroost te luisteren. Vanavond kan er niet gebeld worden voor verzoekjes in verband met de vakantietijd. Ik doe vanavond de presentatie samen met Klaas Hendrik. We laten vanavond weer mooie psalmen en geestelijke liederen aan u horen. We hopen dat u zult genieten. We lezen nu eerst een mooi gedicht en we wensen u een gezegende avond toe.

Soms kan Gods kind door twijfelingen, in bange noden van het hart, niet meer zijn blijde zangen zingen. Hij ziet niet meer Gods zegeningen. Het innerlijk zozeer verward, is wankelmoedig in de smart. Hoe donker zijn dan wel die dagen, als het oog niet meer op God zich richt, totdat hij al zijn bange vragen toch weer opnieuw aan hem mag klagen. En al die duisternis zo dicht voor Gods genadelicht weer zwicht. Dan ook opnieuw te mogen weten dat hij altijd dezelfde is. Nooit zal de Heer hem vergeten, maar immer de getrouwe heten. Al wandelen zij in duisternis, hij is er, zeker en gewis. Heb dank, Heer, voor uw wondere trouw aan het kind dat haast bezwijken zou.

Als de storm voorbij gaat, is het volgende lied waar we naar gaan luisteren. En dit wordt uitgevoerd door het Christelijk Urkevisserskoor Crescendo. Het orgel wordt bespeeld door Pieter Eikhoop.

0: En dit mooie lied werd uitgevoerd door de gospelzanger Remco Eckert. Abba Vader, u alleen, u behoor ik toe.
1: En nu het mooie lied, als ik maar weet dat hier mijn weg. En dat wordt gezongen door Halleluja.

We reizen af naar Katwijk aan Zee. We gaan luisteren naar de 1600 mannen zingen. Als een ert dat verlangt naar water.

0: En dit was het mooie lied vanuit Katwijk aan Zee, uitgevoerd door de 1600 mannen zingen Als een ert dat verlangt naar water.
1: En dan gaan we nu luisteren naar Psalm 116, de versen 1, 2, 3 en 11. En het is een samenzang vanuit Barneveld.

Rust mijn ziel, uw God is koning. En ik word aangevoerd door het jeugdselectiekoor onder leiding van Bert Notenboom. En solo wordt verzorgd door Elma de Koeier.

0: En dit mooie lied werd uitgevoerd door het jeugdselectiekoor onder leiding van Bert Notenboom. Rust mijn ziel, uw God is koning. Solo werd verzorgd door Elma de Koeier.
1: En dan gaan we nu luisteren naar Psalm 57, de versen 1 en 5. En dat is een samenzang vanuit de Bovenkerk te Kampen.

Ik heb voor vanavond een kort verhaaltje en er staat boven geld of een bijbel. Al heel wat jaren geleden leefde er een rijke baron in de omgeving van Londen, Lord Roberts. Hij had een prettige gewoonte. Wanneer hij jarig was, riep hij zijn personeel bij zich in de mooie kamer. Dan mochten ze hem feliciteren, ze kregen een lekker kop koffie met gebak en dan gaf hij aan iedereen een flink cadeau. Wel aardig, hè? Eens, toen hij zijn verjaardag vierde en hij het personeel bij zich geroepen had, lagen op tafel enkele bijbels. Mooi gebonden. De baron zei, nu mogen jullie allemaal kiezen. Wanneer je liever geld hebt dan een bijbel, ontvang je 5 pond. En een bankbiljet van 5 Engelse ponden was toen ruim 50 euro. De eerste die een keus mocht doen was de chauffeur. Hij stond even na te denken en zei, meneer, ik geloof eigenlijk helemaal niet wat er in die bijbel staat, dus lees ik er ook niet in. Daarom vraag ik u mij maar liever het geld te geven. Meneer Roberts keek teleurgesteld, want hij was zelf een christen. Hij had de Heer Jezus lief en daarom hoopte hij dat ook zijn vrienden de bijbel zouden gaan lezen. Maar hij zei, hoewel ik het jammer vind, krijg je toch wat ik beloofd heb. En hij gaf de chauffeur een briefje van 5 pond. De volgende was de tuinman. Die had een verhaal over zijn zieke vrouw, die veel medicijnen en versterkende middelen nodig had, wat heel veel geld kostte. Zodat meneer, zo zei hij, wel kon begrijpen dat hij het geld goed kon gebruiken en daarom maar liever geen bijbel ontving. Nu was nummer 3 aan de beurt. Nettie, het kamermeisje. Zo te zien een modepopje. En ze zei glimlachend, o meneer, u moest eens weten wat een snoezig jurkje ik in de uitverkoop heb zien hangen. En wanneer u mij het geld geeft, kan ik het kopen. Trouwens, ik heb het in mijn vrije tijd zo druk dat ik er toch nooit aan toe kom in de Bijbel te lezen. Maar wel bedankt voor uw cadeau. Het gezicht van Lord Roberts betrok steeds meer. Zo weinig belangstelling voor het woord van God had hij niet verwacht. Dat woord, die Bijbel, was immers zijn grootste schat. Daaruit had hij de Heer Jezus als een redder leren kennen. Daarin had hij de weg gevonden om vergeving van zijn zonden te ontvangen, door het bloed van Jezus, gestort op het kruis van Golgotha. En nu zoveel lauwheid. Hoe was het mogelijk? Nu kwam Anna, de keukenmeid. Ze was nogal rond en dik en zat de soeplepel nog in haar hand en zei, zou ik een geld mogen kiezen? Ik heb namelijk al een Bijbel. Ik heb hem gekregen toen ik van zondagsschool afging. Hij ligt onder in mijn kast, maar ik lees er toch niet in. De laatste was Johnny, een loopjongen van 15 jaar. Zijn moeder was weduwe en ontving niet veel geld. Maar zijn moeder had wel een kostbare schat, want de Heere Jezus woonde in haar hart en zij had Johnny al heel veel over hem verteld. Johnny hoefde dan ook niet lang na te denken en zei, mag ik alsjeblieft de Bijbel hebben? Wat, zei meneer Roberts, jij een Bijbel? Jullie kunnen thuis het geld juist zo goed gebruiken. Hoe komt dat? Mijn moeder heeft me geleerd dat de Bijbel meer waard is dan duizenden van goud of zilver. En nu heb ik onlangs tegen moeder gezegd dat ik een Bijbel kopen zou van mijn geld, zodra ik genoeg gespaard heb. Moeder heeft er wel een, maar ik wil ook voor mezelf een Bijbel hebben om er in mijn kamertje uit te lezen. De baron kreeg tranen in zijn ogen en zei, mijn jongen, wat ben ik blij met je besluit. Dat is een goede keus. Mogen God je in je leven rijkelijk zegenen en gelukkig maken. Hier heb je dan je Bijbel. De anderen stonden eerst een beetje spottend te lachen. Maar dat werd anders toen Johnny de Bijbel opensloeg en merkte dat er tussen het kaft een bankbiljet van 25 pond zat. Dus meer dan 250 euro. Dat had de baron er van tevoren ingelegd. En dat mocht hij houden. Johnny had 5 maal zoveel als de anderen en nog een mooie Bijbel erbij.

Het christelijk mannenkoor door Eendracht Verbonden uit Kampen gaat voor u zingen Rots waarop wij bouwen. Solo wordt gezongen door Ludwig van Gijsegem.

We hebben geluisterd naar het Christelijk Mannenkoor door Eendracht Verbonden uit Kampen. Zij zongen voor u Rots waarop wij bouwen. Solo werd uitgevoerd door een Belgische tenor, operazanger Ludwig van Gijsegem.

We gaan nu luisteren naar een samenzang uit de schuilplaats, Psalm 93, de versen 3. Maar Heer, gij zijt veel sterker dan het geweld der wateren die nu almacht palen stelt. En vers 4. Uw macht is groot, uw trouw zal nooit vergaan. Al wat gij ooit beloofd hebt, zal bestaan. Psalm 93, de versen 3 en 4.

Als eenzaam in mijn waken, mijn storm en onwil maken, demonen mij omringen, verzoekingen opdringen. Gedenk aan mij, o machtige God, gedenk aan mij. En dit lied wordt uitgevoerd door het Urkerman en Zangvereniging Ongeroes. Solo wordt verzorgd door Jacob Bakker.

Openbaring 7 vanaf vers 9 tot 12. Na deze zag ik, en ziet, een grote schaar, die niemand tellen kon, uit alle natie en geslachten en volken en talen, staande voor den troon en voor het lam, bekleed zijnde met lange witte klederen, en palmtakken waren in hun handen, en zij riepen met grote stem, zeggende, de zaligheid zij onze God, die op een troon zit, en het lam. En al de engelen stonden rondom de troon, en rondom de ouderlingen, en de vier dieren, en vielen voor hun troon neder op hun aangezicht en aanbaden God, zeggende, amen, de lof en de heerlijkheid, en de wijsheid, en de dankzegging, en de eer, en de kracht, en de sterkte zij onze God, in alle eeuwigheid. Amen. Wanneer je tot een kerkelijke gemeente behoort, is het fijn om onder gelijkgestemden te zijn. Ook al is het ledenaantal van de gemeente gering, je hebt dan toch het gevoel dat je geen eenling bent. Dat is anders wanneer je je in je wereld begeeft, zoals op je werk, of soms zelfs in je familiekring. Daar kan je soms het gevoel bekruipen dat je er alleen voor staat. Trouwens, heeft Jezus toen hij het had over zijn volgelingen ook niet gesproken over een klein kuddeke? Toch mag Johannes een overweldigend visioen krijgen. Hij ziet een grote schare, een groot aantal mensen. Het is geen doen om een aantal te tellen. Het is een zeer grote schare die niemand tellen kan. Hun ontelbaar aantal toont aan hoe groot en uitgestrekt het offer van hun zaligmaker is.

Ja, luisteraars, zo zijn we alweer aan het einde gekomen van ons programma Ziekentroost. We willen u hartelijk bedanken voor het luisteren van onze mooie psalmen en geestelijke liederen. Namens Klaas Hendrik en mij nog een hele goede nachtrust en we wensen u en jullie allen Gods onmisbare zegen toe. Genacht hoor.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In het zuidoosten van Engeland is een trein ontspoord. Daarbij zijn zeker 11 mensen gewond geraakt, van wie 2 zwaar gewond. Op beelden is te zien dat meerdere wagons op hun kant liggen. Het is onduidelijk of daar nog mensen in zitten. Het ongeluk gebeurde vanmiddag in de regio East Sussex. Hulpdiensten zijn massaal aanwezig. Over de oorzaak van de treinontsporing is nog niks bekend. Volgens Britse media speelde de hitte mogelijk een rol. De spoortoezichthouder doet onderzoek. Landbouwminister Van Essen roept de provincie Noord-Brabant op om te voorkomen dat de vergunningen van 5 pluimveebedrijven worden ingetrokken. De kippenboeren kregen vorige maand te horen dat de provincie hun natuurvergunning wil intrekken, omdat ze te veel stikstof uitstoten en dat leidt tot veel zorgen.
1: Als hier de vergunning ingetrokken wordt, ja, dan stopt hier ons hele bedrijf, onze hele bedrijfsvoering. Dan mogen we geen kippen meer opzetten, dan worden onze stallen waardeloos. Mijn pensioen gaat eraan daardoor, dat dit bedrijf gewoon niks meer waard is.
0: De provinciale staten komen morgen terug van reces om de kwestie rond de Brabantse kippenboeren te bespreken. Bouwvakkers in Oost-Vlaanderen hebben een grote hoeveelheid goud ontdekt. Het gaat om munten en goudstaven ter waarde van zo'n 9 miljoen euro, melden Belgische media. De schat werd ontdekt tijdens een renovatie van een oud pand. Het goud zat in een kist die was ingemetseld in de muren van een kelder. Op het EK Lange Baan in Parijs heeft Marit Steenbergen zilver gewonnen op de 200 meter vrije slag. Ze zwom lang aan kop, maar werd in de laatste 50 meter ingehaald door de Tsjechische Barbora Semanova, die goud won. Eerder op de avond won Caspar Corbeau zilver op de 200 meter schoolslag. En daarbij staat Nederland nu op 6 medailles, 2 gouden en 4 zilveren. Dan het weer. Het blijft nog lang warm en het koelt niet verder af dan een graad of 18. Morgen opnieuw zonnig en heet. 30 graden op de Wadden tot 37 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, ook te volgen op X. Nu het nieuws van 12 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Marokko heeft maatregelen genomen om een nieuwe bestorming van de Spaanse exclave Ceuta te voorkomen. Bij de grens staan een grote politie- en legermacht. Daarmee zou de Marokkaanse regering duidelijk willen maken dat migranten Ceuta niet inkomen. 2 weken geleden staken naar schatting 80.000 mensen vanuit Marokko illegaal de grens over, vaak zwemmend. Tientallen overleefden dat niet. Het overgrote deel van de migranten is kort na de bestorming teruggestuurd of zelf teruggegaan. De digitale vertrekinformatie van de NS werkt weer. De afgelopen avond was er een urenlange storing. De vertrekborden op de stations waren leeg en de informatie online was vaak verouderd. Het probleem ontstond door een interne storing in het IT-systeem. De treinen konden wel rijden. 2 Nederlandse jeugdvriendinnen blijken zussen van elkaar te zijn. Mena Geltink en Minal Thijssen leerden elkaar in 1996 kennen op een bijeenkomst voor geadopteerden. Ze zijn allebei geboren in India. Ze raakten bevriend, maar verloren elkaar in de loop der jaren enigszins uit het oog. Onder meer doordat Minal naar Frankrijk verhuisde. Toen ze begin dit jaar een DNA-test deed, bleek er een match te zijn met Mena, die al sinds 2017 op zoek was naar biologische familieleden. Ze zochten elkaar weer op en zeggen dat ze zich eindelijk compleet voelen. Ajax en FC Twente hebben zich geplaatst voor de play-offs van de Conference League. Beide ploegen speelden vanavond gelijk. Ajax in Ierland en Twente in Slowakije. En dat was genoeg na de overwinningen van vorige week. In de play-offs neemt Ajax het op tegen het Zwitserse FC Sion en Twente tegen FK Karabach uit Azerbeidzjan. Als ze die ronde winnen, plaatsen ze zich voor het hoofdtoernooi van de Conference League. Het weer. Het koelt vannacht niet verder af dan een graad of 18. Daarna opnieuw een zonnige en tropische dag met maxima van 30 graden op de Wadden tot 37 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

Flevoland en de actuele verkeerssituatie zijn te vinden op de app van Omroep Flevoland. De weersverwachting van de komende dagen, maar ook de files en de flitsers. Download voor weer en verkeer de gratis app van Omroep Flevoland.

gemist op tv? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep Flevoland.

0: Ik fotografeer het in volle bloei.
1: Heb je iets moois gemaakt dat Flevoland moet zien?
2: Nou, hier zit van alles. Een blikje, rietjes, patatbakje.
1: Dit is je moment. Wij zetten elke maand regionale kunst in de schijnwerpers. En misschien is jouw werk straks bij ons te zien. Laat heel Flevoland meegenieten van jouw schilderij, sculptuur of ander kunstwerk. Een maand lang prominent in beeld in onze studio.
3: Dus heb ik eerst de bouwstelling die daar op het werf staat. Die heb ik getekend.
1: Twijfel niet, dit is jouw kans om te schitteren. Meld je vandaag nog aan via mijnkunst@omroepflevoland.nl. En wie weet bewondert straks heel Flevoland jouw kunst.

0: Morgen komt Flevoland samen in het Bos der Onverzettelijke in Almere. Tijdens de Indië-herdenking staan we stil bij alle slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog in Zuidoost-Azië en de Bersia-periode. Een moment van herinnering, verbondenheid en respect. Met aanwezigheid van veteranen, muziek van het Orkest Lelystad en een bijzondere Indische bijdrage. Live te volgen via tv en online. Herdenk, verbind, vergeet niet. Morgen, in het Bos der Onverzettelijke in Almere, de Indië-herdenking.
1: Je luistert naar Flevoland.

0: op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland op Ziggo Kanaal 706. Nu het nieuws van 1 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De politie gaat intensiever controleren op de Merwedebrug bij Gorinchem. Daar mogen sinds vorige maand geen vrachtwagens meer overheen vanwege problemen met de constructie. Toch rijden er volgens Rijkswaterstaat dagelijks nog honderden zware voertuigen overheen. Minister Karremans zei op tv bij Goedenavond Nederland dat veruit de meeste chauffeurs zich aan het verbod houden en maar een klein deel niet. Daar gaan we volgende week samen met de politie vol bovenop zitten, zei hij. Het Ryanair-toestel waarvan een raampje stuk ging, waardoor een passagier bijna naar buiten werd gezogen, was meerdere keren in botsing gekomen met vogels. Dat zegt de Amerikaanse luchtvaartautoriteit na onderzoek. In het jaar voor het incident waren er zeker 4 botsingen gemeld, maar er zou geen schade zijn vastgesteld. Toch lieten tijdens de vlucht van Griekenland naar Duitsland onderdelen van de motor los, waardoor het raampje stuk ging. De Serviër, die tot zijn schouders naar buiten werd gezogen, overleefde het wel. Het Amerikaanse vliegtuigschip Abraham Lincoln, dat al 9 maanden op zee is, lijkt eindelijk te worden afgelost. De missie liep maanden uit vanwege de oorlog tegen Iran. De 5000 bemanningsleden zijn er slecht aan toe, onder meer door verveling en voedseltekorten. Er zou zelfs een matroos overboord zijn gesprongen. Een ander vliegtuigschip is nu op weg naar het Midden-Oosten, naar verluid om de Lincoln af te lossen. Een man die op Spitsbergen een ijsbeer heeft wakker gemaakt, moet een boete betalen. Hij wekte het dier vorige maand met de misthoorn van het schip waarop hij voer. Dat is verboden omdat ijsberen beschermd zijn. Andere opvarenden melden het incident bij de gouverneur van Spitsbergen, een Noorse eilandengroep in het Poolgebied. Die legde een boete op van ruim 4.500 euro. Het weer. Het koelt vannacht niet verder af dan een graad of 18. Daarna opnieuw een zonnige en tropische dag met maxima van 30 graden op de Wadden tot 37 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

elke dag moeiteloos op de hoogte van alles wat er speelt in Flevoland. Van het laatste nieuws tot bijzondere verhalen uit jouw provincie. Overzichtelijk en direct in je inbox. Mis niets en meld je vandaag nog aan voor onze nieuwsbrief. Ga naar omroepflevoland.nl en schrijf

0: Morgen komt Flevoland samen in het Bos der Onverzettelijke in Almere. Tijdens de Indië-herdenking staan we stil bij alle slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog in Zuidoost-Azië en de Bersia-periode. Een moment van herinnering, verbondenheid en respect. Met aanwezigheid van veteranen, muziek van het Orkest Lelystad en een bijzondere Indische bijdrage. Live te volgen via tv en online. Herdenk, verbind, vergeet niet. Morgen in het Bos der Onverzettelijke in Almere. De Indië-herdenking.
1: Nieuws en informatie uit je eigen regio. Dit is Flevoland.

jouw verzoekplaat in Flevoland Muziekland? Dat kan. Stuur ons een appje op 0320 28 50 50. Dan zing je binnenkort mee met je favoriete muziek. WhatsApp 0320 28 50 50.

mooie zonsondergang? Een mistige ochtend? Een wit sneeuwdek? Flitsend onweer of juist een strak blauwe lucht? Heb jij een bijzonder weermoment vastgelegd? Deel jouw mooiste weerfoto met ons. En wie weet zie je jouw eigen foto terug bij ons op radio, tv, internet of op de sociale media. Dit kan via onze website. Ga naar omroepflevoland.nl/weer of app hem naar 0320 28 50 50. Zo beleven we het weer samen door jouw ogen.

0: Styles ook zo leuk? Of Golden Earring? Of misschien toch liever Frans Bauer? Heb je even voor... Wil jij een verzoekje aanvragen? Laat dan van je horen. Stuur ons een WhatsAppje via 0320 28 50 50. Of ga naar omroepflevoland.nl en dien daar je verzoek in. Misschien hoor jij jouw favoriete nummer zometeen al op de radio. Vanavond bij mij.
1: Dit is Flevoland. 24 uur per dag nieuws, informatie en muziek.

je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.

0: op de radio. De lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland op Ziggo Kanaal 706. Nu het nieuws van 2 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De naam van president Trump keert toch weer terug op het Kennedy Center in Washington. Het cultuurcentrum heette korte tijd het Trump Kennedy Center, totdat de rechter bepaalde dat die naamswijziging in strijd was met de wet. De letters werden toen van de gevel afgehaald. Maar nu heeft het bestuur bepaald dat de naam Trump op een andere manier wordt toegevoegd, namelijk als degene die het gebouw renoveert. Een democratisch bestuurslid van het Kennedy Center zegt dat ze ook deze naamswijziging zal aanvechten. De politie gaat intensiever controleren op de Merwedebrug bij Gorkum. Daar mogen sinds vorige maand geen vrachtwagens meer overheen vanwege problemen met de constructie. Toch rijden er volgens Rijkswaterstaat dagelijks nog honderden zware voertuigen overheen. Minister Karremans zei op tv bij Goedenavond Nederland dat veruit de meeste chauffeurs zich aan het verbod houden en maar een klein deel niet. Daar gaan we volgende week samen met de politie vol bovenop zitten, zei hij. In Glanerbrug in Overijssel is een kind op een elektrische step zwaar gewond geraakt na een botsing met een scooter. Het kind is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De twee mensen op de scooter liepen bij het ongeluk in Glanerbrug lichte verwondingen op. Ajax en FC Twente hebben zich geplaatst voor de play-offs van de Conference League. Beide ploegen speelden gelijk. Ajax tegen het Ierse Shelburne en Twente tegen het Slovaakse Dutch. En dat was genoeg na de overwinningen van vorige week. In de play-offs neemt Ajax het op tegen het Zwitserse FC Sion en Twente tegen FK Karabach uit Azerbeidzjan. Als ze die ronde winnen, plaatsen ze zich voor het hoofdtoernooi van de Conference League. Het weer. Het koelt vannacht niet verder af dan een graad of 18. Daarna opnieuw een zonnige en tropische dag met maxima van 30 graden op de Wadden tot 37 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.